0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: De zomer is hier. Zomerradio. En dat hoor je.
2: De zon en de muziek.
1: Radio Demerstad.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In heel Europa gelden vanaf nu nieuwe strengere regels voor artificiële intelligentie. Bedrijven moeten vanaf nu verplicht melden wanneer ze AI-beelden, chatbots of AI-systemen bij sollicitaties gebruiken, bijvoorbeeld. In de Spaanse enclave Ceuta zit het opvangcentrum voor asielzoekers vol. Daardoor dreigen vluchtelingen uit conflictgebieden zoals Tjaad of Soedan het slachtoffer te worden. Het is voor hen momenteel onmogelijk om een asielprocedure op te starten. In Italië is een 13-jarige jongen overleden nadat hij maar liefst 9 jaar lang in coma lag. De oorzaak was het eten van een stukje kaas van rauwe melk dat besmet was met de gevaarlijke stikbacterie. Het kaasbedrijf is inmiddels veroordeeld wegens een ernstig gebrek aan hygiëne. Iran en Oman staan op het punt een akkoord te sluiten over de strategische straat van Hormuz. Sinds het uitbreken van de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran werd deze cruciale handelsroute al vaker geblokkeerd. Maar wat er precies in het verdrag staat is niet duidelijk. In het voetbal weigert de Nederlandse club Ajax een bod van 45 miljoen euro op onze landgenoot Mika Gods. Het bod komt van Champions League winnaar Paris Saint-Germain. De Franse club heeft namelijk al een persoonlijk akkoord met de jonge Rode Duivel, maar Ajax eist een aanzienlijk hoger bedrag. De weersverwachting dan: een tropische zomerdag met veel zon, maxima tot 35, mogelijk 36 graden. Aan de kust blijft de temperatuur rond 26 graden zitten. Voor dinsdag drukkend warm met kans op onweer. Vanaf woensdag wordt het zachter met temperaturen rond 25 graden.
4: En wat nu?

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In heel Europa gelden vanaf nu nieuwe strengere regels voor artificiële intelligentie. Bedrijven moeten vanaf nu verplicht melden wanneer ze AI-beelden, chatbots of AI-systemen bij sollicitaties gebruiken, bijvoorbeeld. In de Spaanse enclave Ceuta zit het opvangcentrum voor asielzoekers vol. Daardoor dreigen vluchtelingen uit conflictgebieden zoals Tjaad of Soedan het slachtoffer te worden. Het is voor hen momenteel onmogelijk om een asielprocedure op te starten. In Italië is een 13-jarige jongen overleden nadat hij maar liefst 9 jaar lang in coma lag. De oorzaak was het eten van een stukje kaas van rauwe melk dat besmet was met de gevaarlijke stekbacterie. Het kaasbedrijf is inmiddels veroordeeld wegens een ernstig gebrek aan hygiëne. Iran en Oman staan op het punt een akkoord te sluiten over de strategische straat van Hormuz. Sinds het uitbreken van de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran werd deze cruciale handelsroute al vaker geblokkeerd. Maar wat er precies in het verdrag staat is niet duidelijk. In het voetbal weigert de Nederlandse club Ajax een bod van 45 miljoen euro op onze landgenoot Mika Gods. Het bod komt van Champions League winnaar Paris Saint-Germain. De Franse club heeft namelijk al een persoonlijk akkoord met de jonge Rode Duivel, maar Ajax eist een aanzienlijk hoger bedrag. De weersverwachting dan: een tropische zomerdag met veel zon, maxima tot 35, mogelijk 36 graden. Aan de kust blijft de temperatuur rond 26 graden zitten. Voor dinsdag drukkend warm met kans op onweer. Vanaf woensdag wordt het zachter met temperaturen rond 25 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Radio Deemstad.
3: Ja, radio.
2: Tijdloos. En verfrissend.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In heel Europa gelden vanaf nu nieuwe strengere regels voor artificiële intelligentie. Bedrijven moeten vanaf nu verplicht melden wanneer ze AI-beelden, chatbots of AI-systemen bij sollicitaties gebruiken, bijvoorbeeld. In de Spaanse enclave Ceuta zit het opvangcentrum voor asielzoekers vol. Daardoor dreigen vluchtelingen uit conflictgebieden zoals Tjaad of Soedan het slachtoffer te worden. Het is voor hen momenteel onmogelijk om een asielprocedure op te starten. In Italië is een 13-jarige jongen overleden nadat hij maar liefst 9 jaar lang in coma lag. De oorzaak was het eten van een stukje kaas van rauwe melk dat besmet was met de gevaarlijke stikbacterie. Het kaasbedrijf is inmiddels veroordeeld wegens een ernstig gebrek aan hygiëne. Iran en Oman staan op het punt een akkoord te sluiten over de strategische straat van Hormuz. Sinds het uitbreken van de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran werd deze cruciale handelsroute al vaker geblokkeerd. Maar wat er precies in het verdrag staat is niet duidelijk. In het voetbal weigert de Nederlandse club Ajax een bod van 45 miljoen euro op onze landgenoot Mika Gods. Het bod komt van Champions League winnaar Paris Saint-Germain. De Franse club heeft namelijk al een persoonlijk akkoord met de jonge Rode Duivel, maar Ajax eist een aanzienlijk hoger bedrag. De weersverwachting dan: een tropische zomerdag met veel zon, maxima tot 35, mogelijk 36 graden. Aan de kust blijft de temperatuur rond 26 graden zitten. Voor dinsdag drukkend warm met kans op onweer. Vanaf woensdag wordt het zachter met temperaturen rond 25 graden.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De organisatie van de Renewi Tour heeft het volledige parcours van de openingsetappe in Diest bekendgemaakt. De koers staat op woensdag 19 augustus op de kalender. Om 1:00 'smiddags vertrekken de renners op de Grote Markt. Ze rijden nadien in 2 grote lussen naar de Kerkstraat en de Heuvelstraat in Bekkenvoort, zoals dat eerder dit jaar al het geval was in de Bolloise Belgium Tour. Ook het Grasbos in Molenstede zit in de lus. In die finale zijn er nog 3 lokale rondjes waarin het Grasbos telkens de scherprechter is. De etappe is net geen 190 kilometer. De aankomst is rond iets over 5, maar dan aan het militair domein in Schaffen. De voorbije hittegolven waren niet alleen zwaar voor mensen, maar ook voor heel wat honden. Baasjes moesten op zoek naar schaduw en verkoeling voor de viervoeters, al is dat in Hasselt niet zo vanzelfsprekend. Nu wil de stad Hasselt daar verandering in brengen en men onderzoekt de aanleg van een officiële hondenzwemvijver. De stad Hasselt bekijkt momenteel verschillende locaties, zegt schepen van dierenwelzijn Dries Martens van Vooruit.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Vanaf vandaag onderhandelen de VS en Iran opnieuw over een staakt het vuren in het Midden-Oosten. Dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump gezegd. Afgelopen weekend liet hij ook al een geplande aanval op Iran niet doorgaan, op vraag van Iran en andere landen in het Midden-Oosten. Iran ontkende dat. De afgelopen weken laaide het geweld in het Midden-Oosten ook weer op. In de Amerikaanse staat Washington is al meer dan 100.000 hectare natuur verwoest door verschillende bosbranden. Onder de gebouwen zijn ook in vlam opgegaan. De brandweer krijgt de branden ook maar moeilijk onder controle. In totaal werden al 60.000 mensen geëvacueerd. Voorlopig zijn er geen slachtoffers gemeld. In Antwerpen is de fietstunnel onder de Schelde weer open. Dat meldt het agentschap Wegen en Verkeer. Die was sinds gistermiddag dicht door een lek in de grote waterleiding die er net boven loopt. Daardoor gutste er water in de tunnel. Dat lek werd gisteravond gedicht. Alleen de lift op rechteroever werkt nog niet. En de Nederlandse voetbalclub Ajax weigert een bod van 45 miljoen euro voor onze landgenoot Mika Gods. Het bod komt van Champions League winnaar PSG. Die club heeft ook al een persoonlijk akkoord met Gods. Maar Ajax ligt dus dwars. Die rekent op veel meer dan 45 miljoen. Mika Gods werd al 2 keer geselecteerd voor de Rode Duivels, maar mocht niet mee naar het WK. De dag start zonnig. Vanmiddag warmt het verder op en wordt het tropisch warm, maximaal tot 35 graden. Morgen opnieuw zonnig en drukkend warm, tot zo'n 33 graden. Lokaal is er ook kans op een onweersbui. Vanaf woensdag dalen de temperaturen. Het blijft wel overwegend droog.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Alle plaatsen voor het vrijwillige militaire dienstjaar zijn ingevuld. Dat meldt minister van Defensie Theo Francken. In totaal gaat het om 500 plaatsen, 375 bij de landmacht, 75 bij de luchtmacht en ook 50 bij de marine. Eind vorig jaar kregen alle 17-jarigen in ons land daarover een brief in de bus. Je hoort Franken.
4: De marine start al over enkele weken, eind augustus. En dan volgt de luchtmacht en de landmacht. Defensie is terug hot, is terug sexy. En ja, dat is heel positief. Het is een generatie die ook wel bereid is om het Westen, Europa, België, Vlaanderen te verdedigen. En dat, denk ik, is heel positief.
3: In totaal hadden meer dan 3200 jongeren zich ingeschreven. De Belgische economie groeide vorig jaar het traagst van de hele eurozone. In totaal ging het om een groei van 0,5%. Dat is minder dan de helft van het Europese gemiddelde. Dat blijkt uit cijfers van de Europese Commissie, waar de Standaard over schrijft. Volgens experten komt het onder meer door de hoge inflatie en omdat onze industrie lijdt onder de hoge energieprijzen. En dat is dan weer slecht nieuws voor het begrotingstekort. Volgens de Marokkaanse minister van Buitenlandse Zaken is de migratiecrisis in Ceuta te wijten aan valse informatie en hebben mensensmokkelaars misbruik gemaakt van sociale media. Dat zegt zijn woordvoerder. Intussen zit het opvangcentrum voor asielzoekers in Ceuta vol en daar dreigen migranten uit conflictgebieden als Tjaad of Sudan het slachtoffer van te worden. Want voor hen is het nu onbegonnen werk om een asielprocedure op te starten. Vanuit Ceuta, journalist Robin Ramakers.
5: Die mensen komen wel degelijk eventueel in aanmerking om asiel te krijgen en naar Spanje door te reizen. In tegenstelling tot de tienduizenden Marokkaanse migranten, gelukzoekers, zal ik maar zeggen, die de afgelopen dagen hier aankwamen.
3: In totaal vielen volgens Marokko 11 doden. Spanje spreekt over 72 doden. Vanaf maandag onderhandelen de VS en Iran opnieuw over een staakt het vuren in het Midden-Oosten. Dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump gezegd. Afgelopen weekend liet hij ook al een geplande aanval op Iran niet doorgaan, op vraag van Iran en andere landen in het Midden-Oosten. Iran ontkende dat wel. De afgelopen weken laaide het geweld in het Midden-Oosten ook weer op. In de Amerikaanse staat Washington is al meer dan 100.000 hectare natuur verwoest door verschillende bosbranden. Honderden gebouwen zijn ook in vlam opgegaan. De brandweer krijgt de branden daar maar moeilijk onder controle. In totaal werden al 60.000 mensen geëvacueerd. Voorlopig zijn er nog geen slachtoffers gemeld. En de Nederlandse voetbalclub Ajax weigert een bod van 45 miljoen euro voor onze landgenoot Mika Gods. Bod komt van Champions League-winnaar PSG. Die club heeft ook al een persoonlijk akkoord met Gods. Maar Ajax ligt dus dwars. Die rekent op veel meer dan 45 miljoen. Mika Gods werd al 2 keer geselecteerd voor de Rode Duivels, maar hij mocht niet mee naar 2K. De dag start zonnig. Vanmiddag warmt het verder op en wordt het tropisch warm, maximaal tot 35 graden. Morgen opnieuw zonnig en drukkend warm. Het wordt dan zo'n 33 graden. Lokaal is er dan ook kans op een onweersbui. Vanaf woensdag dalen de temperaturen. Het blijft wel overwegend droog.
6: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Tom Petty, I won't back down. Ik zal me niet terugtrekken. Op 24 plaatsen moest Tom Petty alimentatiegeld betalen. Ja, dat komt ervan als je je nooit terugtrekt.

Zomerstart. Dat ben ik, hè. Hier de plaatsvervanger van Nonkel Fons met stichtende, moraliserende verhalen tot 9 uur. Welkom back. Wees welkom, John Sebastian.

0: Wil je kleiduif schieten proberen? Kom dan naar het HSV Kleiduif Weekend zaterdag 5 en zondag 6 september in Opheers. We regelen voor jou de tijdelijke vergunning, zodat je zorgeloos kan kennismaken met deze prachtige sport. Onze ervaren instructeurs begeleiden je van A tot Z. Van de eerste veiligheidsuitleg en de juiste houding tot het raken van de eerste kleiduiven. Je hebt geen ervaring nodig en hoeft geen eigen materiaal mee te brengen. We zorgen voor een veilige, professionele en ontspannen begeleiding, zodat je volop kunt genieten van een unieke ervaring. Ontdek waarom zoveel mensen gepassioneerd raken door het kleiduifschieten. Alle details vind je op hsv-kleeshooting.be. Dit evenement is ondersteund door Sport Vlaanderen en de Vlaamse Schietsportkoepel.
1: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
2: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
1: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
2: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
3: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

0: reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
2: Ja, ik zie alles hoor.
1: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
2: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
1: Maar goed voor mij.
3: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
1: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
3: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.

gebruiken wij ook aan de Demer, hè, om het water tegen te houden. Hè. De Furio di Damdamme, afdammen, hè. En de Rubets. Heeft Meteor ondertussen al een nieuw lief, is de vraag. De belangrijke vraag van dit moment. En hij schijnt daarop te antwoorden, zoals alle vrijgezellen. Nee, nog niet. Ik pak hier en daar een keer iets mee, hè.

0: wat mijn mama zei.
1: Nu weten we het, zie. Dit is wat zijn mama zei. Een meteoor. En zijn naam is de samentrekking van Meteco en Senior. He, zo. Dat is het, ja. Tom Jones, I'll never fall in love again. Die is er volledig vanaf.
2: I've

De geruite Bay City Rollers op Radio Demerstad. Bye bye baby. Hoe intens, hè? Als u dan toch afscheid moet nemen van de vrouwen, doe het dan ontroerend, hè? En laat ze een keer wenen. Hè? Dat hebben ze graag. Demerstad. Gun hen dat pleziertje. Zondag van 9 tot 1 vindt op Campus Dommelhof in Tieltwingen een buurtmarkt plaats. Nog zondag vanaf 8 uur organiseren we Geinendijk, Herselte en Tremelo de fietseling met een route van 15 tot 65 kilometer. Inschrijven kan in Geinendijk op het Kerkplein, in Tremelo op het Damiaanplein en in Herselt op het Gemeenteplein. Vanaf 10 uur kan je de fiets op voor een van de culinaire routes. Maar alles opeten, hè? En tot en met zondag 16 augustus viert Hoeleden kermis. Zaterdag is er de kinderhappening. Zondag wordt een mosseldag waarvoor je wel moet inschrijven. En de rest van het programma vind je in de weekend- en de weekkalender van Radio Demerstad onder aanhalingstekens open van 7 augustus. Aanhalingstekens dicht. Gaat dat lukken, mama jaat? I can make it a night to remember. Dit is Shalimar op Demerstad.

0: experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Het spelletje, kijk, je ziet het. Het was kapot gegaan. Nee, nee, niet van het belletje, maar gewoon van te veel wrijving, vermoeden wij. There's a fraction, too much friction. Het was Tim Finn en die kwam daarmee van de andere kant van de wereld.

Weet uw moeder het nu al? Heb je het haar al gezegd? Ah, dan is het goed. En uw grootmoeder ook, hè? Want je weet, ik val op oudere vrouwen. Hè? Om dan eventueel samen naar Daktari, Zorro en Fabian van Falla dat te kijken.

0: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
1: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
2: Ontdek meer op solarassistance.be.
3: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen Peati zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Peati. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.peati.be.
4: Ook dit jaar is er weer de Truckshow in Bekkevoort. 7, 8 en 9 augustus. Vrijdag 7 augustus. Eten, drankstandjes en DJ Vormax vanaf 21 uur. Zaterdag 8 augustus. Rondrit met de minder valide. Country namiddag. S'avonds een lichtjesshow en tal van optredens. En DJ Kenny de Jong. Zondag 9 augustus. Het konvooi door het Hageland. Doorlopend kinderanimatie, kermis en een springkasteel. En tal van optredens. Met onder meer Samson en Marie. Gebruurs. Louis Flion. Christophe. VC de Gies. En s'avonds de Foute Truckersparty met Aster Globert. Meer info op vzw.truckersforlifebekkevoort.be.

Sandra, Remer en Colorado. En daar zat dus een groepje dat enkel Beatle-liedjes zong. Liedjes van de kevers dus, hè. Die noemden zichzelf de Colorado-kevers. Maar die zijn daarmee niet verder geraakt dan u en ik, hè. Gelukkig moeten wij daar onze boterham niet mee verdienen met zingen. Maar kijk, ik heb het nu wel gevonden. Ik verdien nu mijn boterham met gepensioneerd te zijn. Ja, daar moet je maar één ding voor kunnen. Lang leven en gedurende minstens 45 jaar doen dat je aan het werk bent. Maar dat is nog het moeilijkste. When you

Chris Rea natuurlijk. Je kent ze allemaal beter dan ik ondertussen. En Let's Dance en The Brotherhood of Man. Hoef ik die nog aan te kondigen? Nee, zwijg dan maar. Laat ze zingen, dat is veel beter. Voilà, ik weet hoe het in elkaar zit, hè. Het vak Kiss Me

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: 2 op de 3 aanvragen voor trajectcontroles op een gewestweg worden afgekeurd. Dat blijkt uit cijfers die CD&V heeft opgevraagd. Gemeenten die zo'n trajectcontrole willen plaatsen, hebben daarvoor toestemming nodig van het agentschap Wegen en Verkeer. Maar dat wijst dus de meeste af. HLN-journalist Erwin Verhoeven verklaart.
4: Het komt er eigenlijk op neer dat men bekijkt per aangevraagde trajectcontrole of er daar in het verleden ongevallen met gewonden zijn gebeurd. En er worden punten aan toegekend. Dodelijk slachtoffer 5 punten, een zwaar gewonde 3 punten enzovoort. En als die score onder de 15 ligt, dan krijgt het aangevraagde traject geen trajectcontrole.
3: CD&V eist dat lokale besturen meer inspraak krijgen. Alle plaatsen voor het vrijwillige militaire dienstjaar zijn ingevuld. Dat meldt minister van Defensie Theo Francken. In totaal gaat het om 500 plaatsen, 375 bij de landmacht, 75 bij de luchtmacht en ook 50 bij de marine. Eind vorig jaar kregen alle 17-jarigen in ons land daarover een brief in de bus. Je hoort Franke.
5: De marine start al over enkele weken, eind augustus, en dan volgt de luchtmacht en de landmacht. Defensie is terug hot, is terug sexy en ja, dat is heel positief. Het is een generatie die ook wel bereid is om het Westen, Europa, België, Vlaanderen te verdedigen en dat denk ik is heel positief.
3: In totaal hadden meer dan 3200 jongeren zich ingeschreven. De Belgische economie groeide vorig jaar het traagst van de hele eurozone. In totaal ging het om een groei van 0,5%, dat is minder dan de helft van het Europese gemiddelde. Dat blijkt uit cijfers van de Europese Commissie waar de Standaard over schrijft. Volgens experten komt het onder meer door de hoge inflatie en omdat onze industrie lijdt onder de hoge energieprijzen. En dat is dan weer slecht nieuws voor het begrotingstekort. Volgens de Marokkaanse minister van Binnenlandse Zaken is de migratiecrisis in Ceuta te wijten aan valse informatie en hebben mensensmokkelaars misbruik gemaakt van sociale media. Dat zegt zijn woordvoerder. Intussen zit het opvangcentrum voor asielzoekers in Ceuta vol en daar dreigen migranten uit conflictgebieden als Tsjaad en Soedan het slachtoffer van te worden. Want voor hen is het nu onbegonnen werk om een asielprocedure op te starten. Vanuit Ceuta, journalist Robin Ramakers.
6: Die mensen komen wel degelijk eventueel in aanmerking om asiel te krijgen en naar Spanje door te reizen. In tegenstelling tot de tienduizenden Marokkaanse migranten, gelukszoekers, zal ik maar zeggen, die de afgelopen dagen hier aankwamen.
3: In totaal vielen volgens Marokko 11 doden. Spanje spreekt over 72 doden. En de Portugese stervoetballer Cristiano Ronaldo gaat volgend weekend trouwen met zijn vriendin Georgina. Dat melden Portugese media. Het huwelijk vindt plaats op het eiland Madeira. Cristiano Ronaldo is daar geboren. Het koppel is al 10 jaar samen en heeft 2 kinderen. Ze zijn sinds vorig jaar verloofd. De dag start zonnig. Vanmiddag warmt het verder op en wordt het tropisch warm, maximaal tot 35 graden. Morgen opnieuw zonnig en drukkend warm. Het wordt dan zo'n 33 graden. Lokaal is er ook kans op een onweersbui. Vanaf woensdag dalen de temperaturen. Het blijft wel overwegend droog.

0: Alain Chamfort, die zong al over Madonna toen dat nog een kind was. Ja, maar dan heb je dus wel een neus voor popmuziek, moet ik zeggen. Goedemorgen.
1: Dank. Dat is mooie radio zien. Met een beetje respect voor de oude garde.

0: caravan of motorhome en je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel, een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.
1: Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.

0: tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice Van de Voort in Weiger-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
1: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
0: Kies voor Tunnelservice Van de Voort, Verlaarstraat 90, Weiger-Nieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meldertsestraat nummer 8.
1: V&D, denkt met u mee.

Baby makes her blue jeans talk. En dan staan wij mannen op de uitkijk voor punten, hè. Sfeer en gezelligheid, hè, alstublieft, hè. 5 bedjes. En Gérard Lenormand, die zingt zelfs... Si j'étais président, dan lag ze nu al bij mij in mijn tram.

Gérard Lenormand, Gérard de Noorman. 81 is hij ondertussen. Ik weet niet of hij nog veel optreedt, dat deed hij vroeger wel. En dan moest je op zijn optredens, zoals bij alle Noormannen, hè. Hoe? Kent dat, hè? Hoe? Hoe? Zitten roeien, hè? De mensen waren daar dan niet op voorzien, die kwamen daar dan toe en ja, die moesten dan roeien met de riemen die ze hadden.

Rouwbrandplein en in de Sportlaan zijn kermis. Vandaag tussen 4 en 5 ben je welkom voor een prikkelarme kermis. Laat me niet lachen, nee. Vanaf 19 uur kan je wandelend of lopend deelnemen aan de Halense City Run. Van 2,5 tot 10 kilometer. Morgen om 2 uur begint het koningsschieten aan de Schutterstoren in de Sportlaan. Donderdag staat met de prijs der zilveren helmen het wielrennen in de focus. Om 11 uur is er een wedstrijd voor nieuwelingen. De vrouwen bestijgen het stalen ros om 14 uur. Om 17 uur is er een wedstrijd voor elite-renners zonder contract. En de kermis wordt afgerond met een optreden van Belpop. Zaterdag om 2 uur kan je aan het Aleidis Theater in Aarschot gratis terecht voor Schaluin Smaakt met de France Connection One Man Band. Dat is een klein groepje, hè. Dat gaat gepaard met straatanimatie en terrasjes. En er wordt ook deze week gevoetbald. Oefenwedstrijden vinden plaats. Woensdagavond om 20 uur Paal Ter Vand tegen Keiberg. En donderdagavond om 20 uur Meensel Kiezegem tegen Binkom. Ja, kom maar binnen, het is aan u. Black is black. Los Bravos.

Ze zoekt daar wat afkoeling, mag ik aannemen, want in het binnenland halen we temperaturen vandaag tot 32 graden. Dat is meer dan voldoende, hoor. Maggie McNeil, ik wil terug naar de kust. Dit is het Festival van Vloemingen, een programma dat nooit prikkelarm wordt aangeboden. Nog een chance, hè? The Cats, Stay in My Life. Don't

0: Van Moffel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je 2 plopsa Europassen cadeau. Van Moffel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Van Moffel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van Moffel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
3: Te droog in de zomer? Geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten. En als je graag werkt, ook geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtse, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
2: Kijk ook op amerikaansestokpaal.be.
4: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
5: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
6: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
4: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
7: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
2: Heiligenvormstraat 30, Alke.
8: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.
9: De zomer is hier.
10: Zomerradio.
9: En dat hoor je.
11: De zon en de muziek.
9: Radio Demerstad.

0: Bij dit liedje trek ik altijd het t-shirtje aan. Karma is a bitch. Ik weet zelf niet wat het betekent, maar het komt wel zeer progressief over. Vind ik zelf, hè. The Culture Club, Karma Chameleon op Radio Demerstad. Goedemorgen, prijs u gelukkig. U bent erbij, bij de niet compleet ernstige mensen. Want ernstige mensen kunnen uiteraard in dit programma niet gedijen. Ik praat daar ook regelmatig mee en die zeggen dat dan. Rudy, zeggen ze, je bent een toffe gast, maar wij kunnen in uw programma niet gedijen.
1: Ja?
0: Ja, dan is het zo, hè.

is het. Het programma met de krik. Om de mensen hun moraal op te krikken. De Compagnie Creole. En morgen doe ik dat weer. En morgen, dat duurt geen 24 uur meer. Dan is het weer van dat. Dus zover is het niet. 1000 miles is een verkeerde boutade. Tot morgen.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: 2 op de 3 aanvragen voor trajectcontroles op een gewestweg worden afgekeurd. Dat blijkt uit cijfers die CD&V heeft opgevraagd. Gemeenten die zo'n trajectcontrole willen plaatsen, hebben daarvoor toestemming nodig van het agentschap Wegen en Verkeer. Maar dat wijst dus de meeste af. HLN-journalist Erwin Verhoeven verklaart.
4: Het komt er eigenlijk op neer dat men bekijkt per aangevraagde trajectcontrole of er daar in het verleden ongevallen met gewonden zijn gebeurd. En er worden punten aan toegekend. Dodelijk slachtoffer 5 punten, een zwaar gewonde 3 punten enzovoort. En als die score onder de 15 ligt, dan krijgt het aangevraagde traject geen trajectcontrole.
3: CD&V eist dat lokale besturen meer inspraak krijgen. Vanaf 2027 wordt het makkelijker om je verzekering op te zeggen. Dat meldt minister van Consumentenbescherming Rob Beenders. Volgens hem zijn er nu te veel drempels om van verzekering te veranderen, waardoor mensen te lang bij dezelfde verzekering blijven. Ze betalen zo tot wel honderden euro's te veel. Je hoort Beenders.
5: Daarom gaan we het nu eenvoudiger maken. Je gaat in 3 klikken je verzekering die je hebt eigenlijk kunnen opzeggen. Of je gaat aan de nieuwe verzekeringsmakelaar, waar je een verzekering afsluit, kunnen vragen om de vorige verzekering te kunnen afsluiten bij de oude, zoals dat ook kan met je gsm-abonnement. Dus we gaan het gewoon veel eenvoudiger maken.
3: Alle plaatsen voor het vrijwillige militaire dienstjaar zijn ingevuld. Dat meldt minister van Defensie Theo Franke. In totaal gaat het om 500 plaatsen, 375 bij de landmacht, 75 bij de luchtmacht en ook 50 bij de marine. Eind vorig jaar kregen alle 17-jarigen in ons land daarover een brief in de bus. Je hoort Franke.
6: De marine start al over enkele weken, eind augustus. En dan volgt de luchtmacht en de landmacht. Defensie is terug hot, is terug sexy. En ja, dat is ook positief. Het is een generatie die ook wel bereid is om het Westen, Europa, België, Vlaanderen te verdedigen. En dat, denk ik, is heel positief.
3: In totaal hadden meer dan 3200 jongeren zich ingeschreven. Het noordoosten van Egypte is vannacht getroffen door een aardbeving. Die had een kracht van 5,3, dat meldt het Amerikaanse Geologische Instituut. De schokken werden gevoeld tot in de hoofdstad Cairo. Voorlopig zijn er nog geen slachtoffers gemeld. Het is ook niet duidelijk of er veel schade is. En de Portugese stervoetballer Cristiano Ronaldo gaat volgend weekend trouwen met zijn vriendin Georgina, dat melden Portugese media. Het huwelijk vindt plaats op het eiland Madeira. Cristiano Ronaldo is daar geboren. Het koppel is al 10 jaar samen en heeft 2 kinderen. Ze zijn sinds vorig jaar verloofd. De dag start zonnig. Vanmiddag warmt het verder op en wordt het tropisch warm, maximaal tot 35 graden. Morgen opnieuw zonnig en drukkend warm dan. Het wordt zo'n 33 graden. Lokaal is er ook kans op een onweersbui. Vanaf woensdag dalen de temperaturen. Het blijft wel overwegend droog.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Het was een hele grote hit in het begin van de 80's. En het was toch wel het hoogtepunt in de carrière van Status Quo. En zo blijft de rock'n'roll klinken bij Radio Demerstad. Ook na het Festival van Vlaanderen. Tja, wat is jouw proposing? Wat moet je daarop antwoorden, hè? We gaan wat verhalen voorlezen. Verhalen die we horen vertellen op de werkvloer. En we gaan luisteren naar de classics. Zoals die van Frans Gall. Als die van Buddy Holly en George Michael. Ja, is dat goed? Goedemorgen. Volgende vrijdag, de laatste vrijdag van de belevenissen met Laura Tesoro en Milk Inc. Gratis concerten op de Oude Markt in het stadscentrum. Hey, ben je al terug op de werkvloer nu, vandaag, 3 augustus? Hey, luister eens, de werfradio's van de bouwsector die staan weer aan. Hey, goedemorgen mannen. Fijn dat jullie meeluisteren naar Radio Demerstad. Allemaal een hele fijne werkdag. En dat is ook zo voor zij die werkzaam zijn op de werkvloer van de materniteit.
1: Ik had hem lang niet meer gezien.

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCET of hcet.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerinnovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobs Verwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobs Verwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tieltwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 270.
2: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij dat techniek geen mannenzaak moet zijn. Trick en Fix, betrouwbaar, nauwgezet en vakkundig. Neem contact op via trickandfix.be of mail naar trickfix@trickandfix.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en Fix, uw elektricksters met verstand van zaken.

0: In het midden van de jaren 80 maakte hij een kleine vorm van comeback. Want toen scoorde hij met Helene. Een grote hit was het in 1976 voor Julia Claire. Venise was dat.
1: Classics at Work.
2: Met Dirk Smeets.
0: Vanaf januari wordt de consumentenombudsdienst hervormd. En moeten bedrijven gaan betalen voor een dossier. €250 per dossier. En als het een beetje complex is, dan kan dat stijgen naar €500. Vandaag, maandag 3 augustus, de laatste dag van de kermis in Scherpenheuvel, de familiedag. En vanavond vanaf 6:30 aan het stadhuis de beertjes en balletjesregen. Ja, dit is ook iets heel fleurrijk. Strek de vleugels uit van de vlinder. Hier is Frans Gal.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Je voelt het.

Vandaag dus de laatste dag van de kermis in Scherpenheuvel. Het is de familiedag vandaag aan verminderde prijzen. En vanavond om 6:30 aan het stadhuis de beertjes en balletjes regen. Vanaf volgende zaterdag dan is het kermis in het centrum van Herkdestad. Zaterdag 8 augustus gaat de kermis daar open om 4:00 en zondag en maandag om 2:00. Dat vind je allemaal terug op onze agendapagina www.radiodemerstad.be. Buddy Holly was dat en

0: VND in Halen. Kwaliteit verven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Melkertse straat 8.
1: Alle verf en alle materialen vind je bij VND in Halen.
2: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de voortherkte stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
3: De omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
4: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
3: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
4: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
0: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

0: Stokpaal. De zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpaal heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpaal. Paalse Steenweg 284.
1: Bij ons telt kwaliteit voor uw geld.
2: Amerikaanse Stok in Paal.
3: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.

0: wel zeer succesvolle carrière bij Wham. Ja, oké, ze was van korte duur, maar ze hebben mooie liedjes gemaakt, hè? Dat moeten we toegeven. Andrew en George. En daarna heeft George Michael beslist om solo verder te gaan. En hij kwam naar buiten in de lente. De lente van 1984 was dat, ja, ja. En Careless Whisper werd een eerste nummer 1 hit voor George Michael solo. En dan met die mooie saxofoon solo daarin. Ja, heerlijk, hè? En ik vind, dat doet het hem wel. George Michael bij Radio Demer staat op maandag voormiddag voor zij die er pas bij komen. Goedemorgen en welkom op de werkvloer. Zit hij in de wagen tussen Hasselt en Sint-Truiden of omgekeerd? Hou dan rekening met de plannen van het agentschap Wegen en Verkeer. Want ze beginnen vandaag aan de nieuwe fase van de herinrichting van de Hasselse Steenweg. Tussen huis nummer 190 en net voorbij de brug van de N718. De werken die moeten daar de verkeersveiligheid voor de fietsers verhogen. En die gaan volgens de huidige planning toch nog wel duren tot in de lente van volgend jaar. Dus we moeten nog een halfjaartje rekening houden met verkeersoponthoud of een omleiding. En omrijden, dat kan je best via de N80, de expressweg tussen Sint-Truiden en Hasselt. Alle informatie daarover kan je terugvinden in de app of op de website van het agentschap Wegen en Verkeer. Dit is Texas, eind van de jaren 90, een grote hit, The Summer Sun.
1: I'm

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Het niet erkende rusthuis Huize Romy in Paalberingen moet tegen 30 september de deuren sluiten. De 7 bewoners moeten verhuizen naar voorzieningen in de buurt. Een beroep kon de zorginstelling niet redden van een sluiting. Het rusthuis in Paalberingen biedt woon- en zorgopvang aan die alleen door een erkend rusthuis mag worden aangeboden. Een erkenning houdt kwaliteitsvoorwaarden en toezicht door de overheid in. Huize Romy beschikt niet over zo'n erkenning. We zijn genoodzaakt de niet erkende voorziening te sluiten, zegt Joris Monens, woordvoerder van het departement Zorg. Huize Romy ging eerder al in beroep tegen de sluitingsbeslissing, maar dat beroep is verworpen. Tegen eind september moet het rusthuis in Paal definitief de deuren sluiten. Na een uiterst succesvolle eerste editie slaan de seniorenadviesraad van GBETS en G-sportcoach Anne opnieuw de handen in elkaar. Want vanaf september kunnen lokale senioren met en zonder beperking weer wekelijks samen sporten om zowel hun fysieke uithouding als mentale alertheid een flinke boost te geven. Alle informatie vind je op de website van GBETS.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: De kinderboerderij in Brasschaat is de oorzaak van de uitbraak van de stekbacterie, dat bevestigt labo-onderzoek. De bacterie werd teruggevonden in de mest van de dieren. In totaal raakten 8 kinderen besmet. 2 van hen lagen zelfs een tijdje in coma. Joris Monens van het departement Zorg.
5: Van een aantal kinderen weten we met zekerheid dat zij zelf contact hebben gehad met de dieren. Dus daar kan de besmetting verlopen zijn via aanrakingen van mest, aanrakingen van de dieren. En daarna dan met de handen aan de mond komen en zo de bacterie innemen. Van andere kinderen weten we dat ze niet zelf op de boerderij geweest zijn, maar gezinsleden op de boerderij geweest zijn.
4: En bij hen werd de besmetting onderling doorgegeven. De kinderboerderij werd uit voorzorg gesloten. Het neemt nu extra maatregelen om te heropenen. Vanaf morgen mag de boerderij opnieuw open. Vanaf 2027 wordt het makkelijker om je verzekering op te zeggen. Dat meldt minister van Consumentenbescherming Rob Beenders. Volgens hem zijn er nu te veel drempels om van verzekering te veranderen, waardoor mensen te lang bij dezelfde verzekering blijven. Ze betalen zo tot wel honderden euro's te veel. Je hoort Beenders.
6: Daarom gaan we het nu eenvoudiger maken. Je gaat in 3 klikken je verzekering die je hebt eigenlijk kunnen opzeggen. Of je gaat aan de nieuwe verzekeringsmakelaar, waar je een verzekering afsluit, kunnen vragen om de vorige verzekering te kunnen afsluiten bij de oude, zoals dat ook kan met je gsm-abonnement. Dus we gaan het gewoon veel eenvoudiger maken.
4: En in Cuba zit het hele eiland zonder stroom. Dat maakt het staatsenergiebedrijf bekend op sociale media. Zo'n 10 miljoen inwoners zitten daardoor zonder elektriciteit. Het is niet duidelijk wat de oorzaak is. Vorige maand viel de stroom ook al 3 keer uit op Cuba. De energieinfrastructuur is er verouderd en door de olieblokkade van de VS verslechtert de situatie daar. Het is zonnig, vanmiddag warmt het verder op en wordt het tropisch warm, maxima tot 35 graden. Morgen opnieuw zonnig en drukkend warm dan, het wordt zo'n 33 graden. Lokaal is er ook kans op een onweersbui. Vanaf woensdag dalen de temperaturen, het blijft wel overwegend droog.

0: muziek van bij ons en uit een periode dat de Belgische rock'n'roll bands opkwamen. Dat was begin van de jaren 80, Belgen poptijd, met The Kids en There Will Be No Next Time. Het was de band van Ludo Mariman. En ik heb helaas ook maar één grote hit kunnen noteren in al die jaren. Ja, ze hebben het misschien een beetje te letterlijk genomen. Maar het had ook niet veel gescheeld, hè? Want ze hadden eerst het album uitgebracht. Dus iedereen draaide het liedje There Will Be No Next Time vanaf de LP en niet van het singeltje. Dus de plaatjes bleven in de bak liggen.
1: Classics at work. Dick Smeets. Je hoort nog eens wat op deze stad.
0: Wie onderweg is met de wagen, rekening houden met de plannen van het agentschap Wegen en Verkeer. Ze zijn vandaag begonnen aan de nieuwe fase van de herinrichting van de Hasselse Steenweg. En daarom moet je omrijden via de N80, de expressweg. Op Suikerrock volgend weekend staat Kate Ryan nog eens op het podium. Ze stond ook al op de Korenmarkt bij de Gentse Feesten. En nu, vrijdagnamiddag, 4:15, staat ze op het Bietenplein in Tienen bij Suikerrock. Back to the 90s.

0: Wacht eens, wat is dat ding?
1: Instappen.
0: Frameloze deuren. En dat scherm.
1: Gordel om.
0: Hoeveel pk heeft dit ding?
1: Genoeg.
0: En waar kan ik er een vinden?
1: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 kilometer elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
2: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit. Voor iedereen.
3: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg 160.
4: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
5: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
6: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
7: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
5: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
8: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
9: Heiligenvormstraat 30, Alke.
10: Je beleeft een echte zomer. Met Radio Demerstad.
11: I've heard people say that too much of anything is

0: Dat wordt genieten. Kate Ryan op het podium van Suikerrock in Tienen. Op het Bietenplein komt ze op het podium om 4:15 vrijdag namiddag. Maar ik zie ook nog andere namen blinken, zoals een van de weinige keren dat je Clouseau nog live aan het werk gaat zien dit jaar. Zondagavond is dat samen met Suzanne en Freek, Guus Meeuwis, Aaron Blommaert, de editors uiteraard op zaterdagavond. Ja, dat wordt weer genieten. En dat doen wij ook, hè, op de werkvloer elke dag tussen 9 en 11. Het is koffietijd met Patricia Pai, met Lee Towers zometeen en met Ike en Tina Turner. En met Barry White uit het midden van de 70s.
1: Classics at work.
0: Vanaf januari wordt de consumentenombudsdienst in ons land hervormd en zullen de bedrijven moeten betalen per dossier. €250 is het minimum. En als het een complexe zaak is, dan kan dat zelfs oplopen naar €500. De dienst blijft wel gratis voor de consumenten. De dienst krijgt ook nieuwe kamers, zoals dat heet. Een kamer voor de bouwsector, voor de handel, voor de auto, motto, velo en voor de pakketreizen. De bedrijven die worden verplicht om mee te betalen wat vanaf 2028 dan wel een besparing zal moeten opleveren. Een besparing van meer dan €500.000. We houden je graag op de hoogte. De verhalen op de werkvloer hier bij Radio Demerstad en het nieuws van bij ons. Hier hoor je nog eens wat.
2: At 11 p.m. on the night of Friday, the 23rd of May,

0: Patricia Pai. Radio Demerstad staat aan op de werkvloer op maandag voormiddag. Een liedje uit 1981. Het singeltje dat verscheen kreeg op de B-zijde de instrumentale versie. Wat we uiteraard ook uitnodigden voor een karaoke-versie in het weekend. Saturday Night. En heel vreemd, het was in ons land een groter succes dan in Nederland. Maar goed, in die tijd hielden wij van de Nederlandse artiesten. Rob de Nijs komt straks nog langs met Zondag, dus we blijven meezingen. Saturday Night. Nee, maandag voormiddag.
1: You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish rough. It's the way we do Proud Mary.
2: And we rolling on the river.
1: Listen to the story now.

Ondertussen ook al 26 jaar geleden een hitje voor Ronan Keaton. Life is a rollercoaster. En gelijk heeft hij, hè? Vrijdagavond tussen 21:30 en 22:00... dan zingt en danst men in Aarschot op het Kerkplein. Je kan je stembanden al gaan opwarmen vanaf 18:00. Je bent dus zeker van harte welkom. Het meezingen is volledig gratis op het Kerkplein in Aarschot. Volgende vrijdag van 21:30 tot 22:00. En volgende zondagnamiddag om 2:00... dan verkent een wandeling van aan Huize Hageland in Tieltwingen de zuidkant van het Walenbos en de bezienswaardigheden langsheen de oude Leuvense baan. En dan denk ik uiteraard aan de Vlooibergtrap daar. Dat is toch de blikvanger. Deelnemen aan de wandeling is volledig kosteloos. Aanstaande zondag in de namiddag om 2:00 vertrekken we dus aan Huize Hageland in Tieltwingen. Volgende zondag.

0: resultaat. Abstract, nail styling en more. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be. Zie je je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de voortherkte stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
1: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.

Met weer de beide voeten op de grond. Everybody's got to learn sometimes and some things. Ja, elke dag is weer een nieuwe dag om iets bij te leren. De Corgis hadden er een hitje mee in 1980. Vanaf januari wordt de consumentenombudsdienst in ons land hervormd en zullen bedrijven dus moeten betalen per dossier met een minimumbedrag van €250. En als het een beetje complex wordt, dan kan dat stijgen naar €500. En dat zou dus in 2028 een behoorlijke besparing moeten opleveren. We gaan met Gloria Gaynor op weg naar 11 uur. En dan is het tijd voor het aperitief Radio Demerstad.

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De Aziatische horenaar vormt een ernstige bedreiging voor de inheemse bijen en andere insecten. Om de verspreiding snel en veilig een halt toe te roepen, grijpt de stad Scherpenheuvel zich hem in. Inwoners die een nest op hun eigen grond ontdekken, kunnen dat op kosten van de stad laten verwijderen. Wie een nest van de Aziatische horenaar opmerkt op zijn eigendom en het gratis wil laten bestrijden, kan daarvoor een aanvraagformulier invullen via de website van de stad. Na een inschatting van de hoogdringendheid neemt de verdelger zo snel mogelijk telefonisch contact met je op. Er zijn daarna geen verdere aanvragen of betalingen nodig. De stad regelt de afhandeling. De paden op de begraafplaats van Beverlo bij Beringen worden vanaf 3 augustus vernieuwd. Met de investering verbetert Beringen de toegankelijkheid voor alle bezoekers, ook voor mensen die minder goed te been zijn of in een rolstoel of een rollator gebruiken. Aldus de stad Beringen.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Onze groenten worden kleiner en droger door de aanhoudende droogte. Dat zien landbouwexperts. Onder meer broccoli- en tomatenplanten smeken om extra water door het warme weer. En ook de wintergroenten lijden onder de hitte. Luc van Waarbeek van het Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties legt uit.
5: Het fruit zit nu in de allerlaatste fase. Die zien geweldig af. En als er niet voldoende water is, dan groeien die niet. Voor groenten is het nog wat erger. Want ja, als die geen water hebben, dan dreigen die echt wel niet geoogst te kunnen worden. En dat betekent dat de tuinders keihard werken, dag en nacht, om ervoor te zorgen dat wat er op het veld staat, dat dat toch nog gered kan worden.
4: In het Verenigd Koninkrijk gaan de prijzen al omhoog. Daar betalen ze voor tomaten al zo'n 60% meer. Minister van Financiën Jan Jambon wil dat we meer op de beurs gaan beleggen. Hij komt daarvoor met een nieuw groeiplan. Volgens Jambon zijn die investeringen goed voor bedrijven en leveren ze ook hoge rendementen op. Het moet ook de groei van onze economie stimuleren. In totaal staat er bijna 300 miljard euro op de Belgische spaarboekjes. En de Sloveen Tadej Pogačar staat aan de start van de Ronde van Spanje later deze maand. Dat heeft zijn ploeg UAE bekendgemaakt op sociale media. Pogačar won al 5 keer de Tour en 1 keer de Giro. De Vuelta is de enige grote ronde die hij nog niet won. De Ronde van Spanje begint op 22 augustus met een tijdrit in Monaco. Het is zonnig, vanmiddag warmt het verder op en wordt het tropisch warm, maximaal tot 35 graden. Morgen opnieuw zonnig en drukkend warm dan, het wordt zo'n 33 graden. Lokaal is er ook kans op een onweersbui. Vanaf woensdag dalen de temperaturen, het blijft wel overwegend droog.

De eerste track op de playlist vandaag, deze maandag 3 augustus, kwam van Elton John, Crocodile Rock. Nog veel meer leuke classics op de playlist in dit uur aperitief. Uiteraard bij Radio Demerstad, de Coming Arts komen eraan, de Pointer Sisters en His Latest Flame. Hier is Elvis Presley.

0: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak.
1: Wil je kleiduif schieten proberen? Kom dan naar het HSV Kleiduifweekend zaterdag 5 en zondag 6 september in Opheers. We regelen voor jou de tijdelijke vergunning, zodat je zorgeloos kan kennismaken met deze prachtige sport. Onze ervaren instructeurs begeleiden je van A tot Z. Van de eerste veiligheidsuitleg en de juiste houding, tot het raken van de eerste kleiduiven. Je hebt geen ervaring nodig en hoeft geen eigen materiaal mee te brengen. We zorgen voor een veilige, professionele en ontspannen begeleiding, zodat je volop kunt genieten van een unieke ervaring. Ontdek waarom zoveel mensen gepassioneerd raken door het kleiduifschieten. Alle details vind je op hsv-kleeshooting.be. Dit evenement is ondersteund door Sport Vlaanderen en de Vlaamse Schietsportkoepel.
2: Een nieuwe of tweedehands wagen?
3: Bij Groep Govaert grijp ook jij je kans.
2: Groep Govaert, in Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
3: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
2: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
3: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaerts Used Cars.
2: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
3: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
2: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
3: Erkend door de meeste verzekeringen.
2: Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
3: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.

Er was mid jaren 80 uiteraard het succesverhaal van Eddie Murphy met onder meer de film Beverly Hills Cop. En een van die tracks uit Beverly Hills Cop kwam van The Pointer Sisters. Dat waren ze met de Neutron Dance hier bij Radio Demerstad. Sister Sledge, die komt eraan, die komen eraan moet ik zeggen. Een track geproduceerd door de mannen van Chic, Bernard Edwards en Al Rogers. He's the greatest dancer. Eerst uit Liverpool, die van Gary and the Pacemakers en Ferry Cross the Mersey. Bye.

zondag 9 augustus van 9 tot 13 uur vindt op campus Dommelhof in Tieltwingen een buurtmarkt plaats. En diezelfde zondag 9 augustus vanaf 8 uur organiseren Begijnendijk, Herstelt en Tremelo de fietseling met een route van 15 tot 65 kilometer. Inschrijven dat kan in Begijnendijk op het Kerkplein, in Tremelo op het Damiaanplein en in Herstelt op het Gemeenteplein. En vanaf 10 uur kan je de fiets op voor een van de culinaire routes. Zondag is dat allemaal 9 augustus. Hey, goeiedag allemaal, dit is Radio Demerstad. Sunny komt eraan met La Belle France, eerst uit Gent. Dit is Isabelle A.

Power of Love, voor de Huey Lewis en de nieuws bij Radio Demerstad. Eens kijken naar Demerstad Meteo. Vandaag nog altijd overwegend zonnig met enkele hoge en middelhoge wolkenvelden. Zeer warm met in het binnenland maxima van 30 tot 33 graden. Morgen ook zeer warm, maxima van 27 tot 33 graden. Kans op enkele buien en een onweer. Maar er is natuurlijk de zon. Altijd schijnt die op FM, via DAB+, via de app die je kan downloaden op je smartphone of gewoon via de World Wide Web. De zon van Radio Demerstad is met deze nog eens wat een geweldige classic. You're the Voice, hier is John Farnham.

0: Te droog in de zomer? Geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten. En als je graag werkt, ook geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtse, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
1: Kijk ook op amerikaansestokpaal.be.
2: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
3: Solar Assistance to the rescue!
4: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
2: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
4: Ontdek meer op solarassistance.be.
5: Van Moffel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je 2 Plopsa Europasse cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
6: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
4: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.

groepje heet Classics. Ja, toepasselijk voor jouw zomerradio Demerstad. Wings of an Eagle. En dit was het programma Aperitief vandaag op maandagmorgen. Dinsdag de 4e. Dan doen wij het opnieuw tussen 11 en 12. Graag tot aan Davy D, Dosie, Mickey Mick en Titch. Straks nog naar die van Blind Date. De brandweer zal er niet blij mee zijn. Your heart keeps burning. En tot morgen.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Onze groenten worden kleiner en duurder door de aanhoudende droogte. Dat zien landbouwexperts. Onder meer broccoli en tomatenplanten smeken om extra water door het warme weer. En ook de wintergroenten lijden onder de hitte. Luc van Waarbeek van het Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties.
4: Het fruit zit nu in de allerlaatste fase. Die zien geweldig af. En als er niet voldoende water is, dan groeien die niet. Voor groenten is het nog wat erger. Want ja, als die geen water hebben, dan dreigen die echt wel niet geoogst te kunnen worden. En dat betekent dat de tuinders keihard werken, dag en nacht, om ervoor te zorgen dat wat er op het veld staat, dat dat toch nog gered kan worden.
3: In het Verenigd Koninkrijk gaan de prijzen al omhoog. Daar betalen ze voor tomaten al zo'n 60% meer. De kinderboerderij in Brasschaat is de oorzaak van de uitbraak van de stekbacterie. Dat bevestigt het labo-onderzoek. De bacterie werd teruggevonden in de mest van de dieren. In totaal raakten 8 kinderen besmet. 2 van hen lagen zelfs een tijdje in coma. Joris Molens van het departement Zorg.
5: Van een aantal kinderen weten we met zekerheid dat zij zelf contact hebben gehad met de dieren. Dus daar kan de besmetting verlopen zijn via aanrakingen van mest, aanrakingen van de dieren. En daarna dan met de handen aan de mond komen en zo de bacterie innemen. Van andere kinderen weten we dat ze niet zelf op de boerderij geweest zijn, maar gezinsleden op de boerderij geweest zijn.
3: En bij hen werd de besmetting onderling doorgegeven. De kinderboerderij werd uit voorzorg gesloten. Het neemt nu extra maatregelen. Vanaf morgen mag de boerderij opnieuw open. In Molenbeek zijn 2 gewonden gevallen bij een vechtpartij in een café. Daarbij werd onder meer een mes en een vuurwapen gebruikt. Dat meldt de politie Brussel-West. Beide slachtoffers werden naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. Verschillende mensen werden ook opgepakt. Het onderzoek loopt. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken ontkent de vredesgesprekken met de VS. Dat hebben ze gezegd op een persconferentie. Nochtans had Amerikaans president Trump laten weten dat de gesprekken deze namiddag zouden hervatten. En dat er opnieuw onderhandeld wordt over vrede in het Midden-Oosten. Iran laat wel weten dat ze met Oman onderhandelen over een veilige doorgang in de straat van Hormuz. En de Sloveen Tadej Pogačar staat aan de start van de Ronde van Spanje later deze maand. Dat heeft zijn ploeg UAE bekendgemaakt op sociale media. Pogačar won al 5 keer de Tour en 1 keer de Giro. De Vuelta is de enige grote ronde die hij nog niet won. De Ronde van Spanje begint op 22 augustus met een tijdrit in Monaco. Vanmiddag zonnig en tropisch warm, maximaal tot 36 graden, zo'n 25 graden aan de kust. Morgen opnieuw zonnig en warm, later kans op onweersbuien bij zo'n 32 graden. Woensdag en donderdag koeler, maar het blijft wel droog bij zo'n 25 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Donna Summer en Bad Girls. Donna Summer, gekend als de Queen of Disco. En disco werd destijds vooral in het weekend beoefend. Toen werd er gedanst en gefeest. Dat weekend, dat eerste weekend van augustus, hebben we nu al achter de rug. Zo snel gaat dat in deze vakantieperiode. Goedemiddag overigens en welkom.
1: Van 12 tot 2.
2: Goedemiddag met Patrick van Laar.
0: Hoe zij die aan tafel gaan, smakelijk eten. Wij zijn er weer bij tot 2 uur vanmiddag met alleen maar de allergrootste hits. De fans van Marco Borsato moeten blijven hangen. Maar eerst gaan we terug naar 1969. Dit zijn de Archies.
3: Sugar.

0: Boost Classics. Classics. Demerstad, Demerstad.
1: Rood is al lang het rood niet meer. Het rood van rode rozen.

alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen.

0: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
1: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
2: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
0: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
3: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan. Heiligenbormstraat 30, Alke.
4: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
5: Caravan of motorhome? En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.

Groove. De liefhebbers van Franse muziek die worden vandaag weer extra in de watten gelegd. Want we hoorden net daarvoor ook nog Danser Maintenant van Dave. Vanaf vandaag en dat tot en met vrijdag 7 augustus staat Plein op Wielen aan sportzaal Teekbroek in Testelt. Kinderen van 4 tot 13 jaar kunnen er onder begeleiding gratis sporten en spelen op maandag vanaf 13 uur. Zo dadelijk kunnen ze daar dus terecht. Verder vanaf 9 uur dagelijks. Ze zullen daar waarschijnlijk niet alleen en eenzaam zijn.

0: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
1: Ook dit jaar is er weer de Truckshow in Bekkevoort. 7, 8 en 9 augustus. Vrijdag 7 augustus eten, drankstandjes en DJ Vormax vanaf 21 uur. Zaterdag 8 augustus rondrit met de minder valide. Country namiddag. S'avonds een lichtjesshow en tal van optredens. En DJ Kenny de Jong. Zondag 9 augustus het konvooi door het Hageland. Doorlopend kinderanimatie, kermis en een springkasteel. En tal van optredens. Met onder meer Samson en Marie, Gebruurs, Louis Flion, Christophe, VC de Gies. En s'avonds de Foute Truckersparty met Aster Globert. Meer info op vz2truckersforlifebekkevoort.be.
2: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de Elentriksters van Trick & Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij dat techniek geen mannenzaak moet zijn. Trick & Fix, betrouwbaar, nauwgezet en vakkundig. Neem contact op via trickandfix.be of mail naar trickfix@trickandfix.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick & Fix, uw Elentriksters met verstand van zaken.
3: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
4: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
3: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
4: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
5: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

Ja, wat een heisa destijds rond dit nummer. Hè. Another Brick in the Wall van Pink Floyd. Het was toen 1980. De nationale voetbalcompetitie is weer gestart. En in de provinciale reeks zijn ze nog altijd aan de bekerwedstrijden bezig. Volgende woensdag 5 augustus is er beker van Limburg om 19:30. Twee wedstrijden. Herk FC A, Mechelen Bovelingen. En Herk FC B, Vellum B. Terug naar de muziek. Dit is Kim Wilde.

Marvin Gaye en Mercy, Mercy Me. Vanaf zaterdag aanstaande 8 en dat tot en met zondag 9 augustus organiseert de Koninklijke Fanfare de Motorgalm in Den Akker in Rillaar haar dorpsfeesten. Zaterdag om 15:30 en zondag vanaf 11:30 ben je welkom in het restaurant. Zaterdag vanaf 20:30 zingt en swingt Rillaar. Tussendoor treden diverse fanfares en ook harmonies op. Voor de liefhebbers een echte aanrader en het is daar ook nog eens gratis. Kid Creole en de Coconuts met Stool Pigeon sluiten dit eerste uur af. Na het nieuws komen we bij u terug. Tot zo!

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Antwerpen is een man van 50 levensgevaarlijk gewond geraakt nadat hij viel tijdens werken aan de Onze Lieve Vrouwenkathedraal in Antwerpen. Dat bevestigt de politie. Wouter Bruins.
4: Rond een uur of tien was een van de medewerkers van de kathedraal op een hoogte aan het werken. De man die droeg een harnas, maar hij is wel ten val gekomen. Hij heeft zijn collega's nog kunnen verwittigen, maar tegen dat zijn collega's bij hem waren, was hij bewusteloos. De brandweer heeft hem uit het harnas bevrijd. En uiteindelijk is hij met een ladderwagen van een tussenverdiep overgebracht naar de ambulance en naar het ziekenhuis.
3: Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak van de val was. Het onderzoek loopt. In Molenbeek zijn twee gewonden gevallen bij een vechtpartij in een café. Daarbij werd onder meer een mes en een vuurwapen gebruikt. Dat meldt de politie Brussel-West. Beide slachtoffers werden naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. Verschillende mensen werden ook opgepakt. Het onderzoek loopt. In Ceuta, dat is het Spaanse deel in het noorden van Marokko, is het dodental opgelopen tot 88. Dat meldt het Spaanse persagentschap. Eerder was er nog sprake van 72 doden. Afgelopen donderdag probeerden duizenden migranten Ceuta binnen te komen. Heel wat migranten zijn zo verdronken. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken ontkent de vredesgesprekken met de VS. Dat hebben ze gezegd op een persconferentie. Nochtans had Amerikaans president Trump laten weten dat de gesprekken deze namiddag zouden hervatten. En dat er opnieuw onderhandeld wordt over vrede in het Midden-Oosten. Iran laat wel weten dat ze met Oman onderhandelen over een veilige doorgang in de straat van Hormuz. Door die aankondiging van Amerikaans president Trump zijn de olieprijzen opnieuw gedaald. De prijs voor een vat Brent-olie daalde met meer dan 5% tot zo'n $83. De afgelopen weken waren de olieprijzen opnieuw flink gestegen na nieuwe Amerikaanse aanvallen. Of we het ook bij ons aan de pomp zullen voelen, is nog afwachten. En Union kent zijn tegenstanders in de vierde en laatste voorronde van de Champions League. Union neemt het daarin mogelijk op tegen het Griekse Olympiakos of het Nederlandse NEC. In de derde voorronde moet Union dan wel winnen tegen het Noorse Bodø Glimt. Morgen is het de heenwedstrijd. Volgende week volgt de terugwedstrijd in Noorwegen. Vanmiddag zonnig en tropisch warm. Maxima tot 36 graden. Zo'n 25 graden aan de kust. Morgen opnieuw zonnig en warm. Later kans op onweersbuien bij zo'n 32 graden. Woensdag en donderdag koeler, maar het blijft wel droog bij zo'n 25 graden.

0: Gelukkig zijn de temperaturen een beetje draaglijker geworden en kan je al eens meedansen op muziek op de radio. David Bowie vroeg ons dat heel mooi in 1983. Come on, let's dance. En als u al aan de radio blijft tot 2 uur vanmiddag, dan zijn we al erg tevreden.
1: De middag met Patrick van Laar.
0: Voor zij die nu pas aanschuiven, smakelijk eten. Dit is nog tot 2 uur de middag bij Demerstad met Jimmy Cliff en Reggae Night.

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier, raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen Peati zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Peati. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.peati.be. Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.

0: Helaas, ze zijn niet meer de Golden Earring. Ze hebben jaren meegedraaid in de rockscene, zowel in Nederland als ver daarbuiten. En ook bij ons in Vlaanderen immens populair. Een van hun grootste hits hadden we vandaag mee. Dat was Radar Love. Misschien nog meegeven dat de fans van Suikerrock zich moeten klaarmaken. Want vanaf vrijdag aanstaande 7 tot en met zondag 9 augustus vindt op de terreinen van de suikerraffinaderij in Tiene Suikerrock plaats. Vrijdag, zaterdag en zondag een pleiade aan artiesten die daar voorbij komen. Op de website van Suikerrock kan je het hele programma nalezen. En dat kan je ook doen op de site van Radio Demerstad in onze kalender.
1: LA is fine, the sun shines most the time. And the feeling is laid back.

heeft altijd wat een speciale muziekkeuze gehad, deze Rupert Holmes. Denk maar aan de Pina Colada-song die immens groot was. En dit was dan daar de opvolger van Him, Him, ja, hij en niemand anders. Rupert Holmes bij Radio Demerstad.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

En dan Incognito, Always There. Net als wij elke werkdag weer tussen 12 en 2 bij Demerstad. Bij het volgende nummer gaat het over de wind. De grote boosdoener van de bosbranden de afgelopen weken in zowel Spanje als Frankrijk. Het was de wind die ervoor zorgde dat de branden die dan weer heel even geblust waren, gingen in gang geblazen worden. En die ervoor zorgde dat het weer ging oplaaien daar. De wind, daarover heeft Cadans het ook in dit volgende nummer. Ik

0: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
1: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
2: Ontdek meer op solarassistance.be.
3: Wacht eens, wat is dat ding?
4: Instappen.
3: Frameloze deuren. En dat scherm.
4: Gordel om.
3: Hoeveel pk heeft dit ding?
4: Genoeg.
3: En waar kan ik er een vinden?
4: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
5: Van Mossel, Van Kelst. Voor mobiliteit. Voor iedereen.
2: Van Mossel, in Diest, Leuvense Steenweg, 160.
6: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
3: Ja, ik zie alles hoor.
6: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
3: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
6: Maar goed voor mij.
2: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74. Of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
6: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
2: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk. Jacobs Verwarming in Tieltwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerinnovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobs Verwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobs Verwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tieltwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 270.

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Het lokaal bestuur van Bekkevoort slaat de handen in elkaar met Interleuven en andere buurgemeenten voor een nieuwe samenaankoop, het verwijderen van asbest. Inwoners, verenigingen en bedrijven kunnen op een voordelige manier asbest laten verwijderen van niet-residentiële gebouwen, zoals hun tuinhuisjes, garages of berghokken. De Vlaamse overheid wil Vlaanderen tegen 2040 volledig asbest veilig hebben en deze actie helpt burgers om die stap te zetten, maar ook vooral om die stap betaalbaar te zetten. De gemeente Glabbeek past voor een extra investering van 1,8 miljoen euro bij netbeheerder Fluvius. Dat heeft het Schepencollege beslist. Volgens burgemeester Reekmans dient deze kapitaalinjectie enkel om de politieke postjes en de dividenden van de traditionele partijen veilig te stellen, nadat een eerdere miljardendeal met de Vlaamse overheid al werd afgeschoten.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: In Antwerpen is een man van 50 levensgevaarlijk gewond geraakt nadat hij viel tijdens werken aan de Onze Lieve Vrouwenkathedraal. Dat bevestigt de politie. Wouter Breins.
5: Rond 1:50 was een van de medewerkers van de kathedraal op een hoogte aan het werken. De man die droeg een harnas, maar hij is wel ten val gekomen. Hij heeft zijn collega's nog kunnen verwittigen, maar tegen dat zijn collega's bij hem waren, was hij bewusteloos. De brandweer heeft hem uit het harnas bevrijd. En uiteindelijk is hij met een ladderwagen van een tussenverdiep overgebracht naar de ambulance en naar het ziekenhuis.
4: Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak van de val was. Het onderzoek loopt. In Ceuta, dat is het Spaanse deel in het noorden van Marokko, is het dodental opgelopen tot 88. Dat meldt het Spaanse persagentschap. Eerder was er nog sprake van 72 doden. Afgelopen donderdag probeerden duizenden migranten Ceuta binnen te komen. Heel wat migranten zijn zo verdronken. En er is geloot voor de laatste voorronde in de Europa League. Sint-Truiden neemt het op tegen de winnaar van het duel tussen Lincoln Red Imps uit Gibraltar en Omonia uit Cyprus. Anderlecht neemt het dan weer op tegen het Bulgaarse Levski Sofia of het Kazachse Kairat Almaty. Anderlecht moet dan wel winnen van het Griekse PAOK. Union neemt het in de laatste voorronde van de Champions League dan weer op tegen het Griekse Olympiakos of het Nederlandse NEC. In de derde voorronde moet Union dan wel winnen tegen het Noorse Bodø Glimt. Morgen is het de heenwedstrijd. Volgende week volgt de terugwedstrijd in Noorwegen. Vanmiddag zonnig en tropisch warm, maximaal tot 36 graden, zo'n 25 graden aan de kust. Morgen opnieuw zonnig en warm, later kans op onweersbuien bij zo'n 32 graden. Woensdag en donderdag koeler, maar het blijft wel droog bij zo'n 25 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Dan bestaat er nog een mooiere manier om een siesta mee te beginnen dan met plaatjes als dit. Nee toch, hè? Dat was Ticento, nummer van Mattia Bazaar, kwam uit 1986. Net na de middag met Patrick van Laar. Patrick, nog bedankt daarvoor.
1: Van 2 tot 4, siesta met Jan de Groot op Temerstad.
0: 2 uur lang onderuit in een nieuwe siesta. Goedemiddag allemaal. En Rod Stewart, die zit met een vraag. Do you think I'm sexy?

winkeldagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda-dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode. Opel.

deze zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpijl heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpijl. Paalse Steenweg 284.

0: Die je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkte stad. Keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort. Voor een keuring zoals het hoort. Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.
1: De zomer is hier.
2: Zomerradio.
1: En dat hoor je.
0: De zon en de muziek.
1: Radio Demerstad.

Een nummer van Van Morrison, hier in de versie van de Dexys Midnight Runners. Dat was Jackie Wilson set. En daarvoor Casey and the Sunshine Band met Please Don't Go. Ah wel, dat is een goed idee, want de feiten van de dag komen eraan. Jan de Groot, Radio Dingerstad. We gaan eens kijken wat er zoal gebeurde in de geschiedenis op deze dag, 3 augustus. Wel, in 1914 verklaarde Duitsland toen de oorlog aan Frankrijk en eiste via een officieel ultimatum vrije doortocht voor zijn troepen door België. Maar de Belgische regering weigerde resoluut om haar neutraliteit te schenden. Dat leidde direct tot de Duitse invasie en de Belgische intrede in de Grote Oorlog. En op 3 augustus 1986 trok een plotselinge hevige windhoos over Lokeren en vernielde het volledige hoofdpodium en de festivaltenten van de Lokerse feesten. Lokale metalbands en vrijwilligers hielpen diezelfde middag nog met puinruimen, waardoor het festival op miraculeuze wijze toch nog kon doorgaan. En de Brits-Belgische industrieel John Cockerill werd geboren op 3 augustus 1790. Hij speelde een fundamentele rol in de Belgische industriële revolutie door in Serrain het grootste staal- en machinebouwimperium van heel Europa op te richten. En op 3 augustus 1492 vertrok de Italiaanse wolkoopman en uiteindelijk ontdekkingsreiziger Christopher Columbus met 3 schepen en ruim 100 bemanningsleden. Hij had van koningin Isabella van Spanje de toestemming gekregen en de middelen ook om Azië te bereiken, door naar het westen te varen en zo een kortere en goedkopere handelsroute te maken. Ja, en zo'n ontdekkingsreiziger, die is altijd gefascineerd. En dat brengt ons vlekkeloos bij de volgende plaat. Hier is Alphabeat en Fascination.

Dat was The Move uit 1967 met Flowers in the Rain. En ja, de bloemetjes in de tuin, die hebben vast zeker een beetje regen nodig. We gaan eens kijken of dat voorspeld wordt. Het weerbericht. Vandaag in elk geval zeer warm weer bij temperaturen tot 36 graden. Mogelijk plaatselijk zelfs 37. In de late namiddag kunnen zich al enkele onweders ontwikkelen. En vanavond en vannacht wordt het wisselend bewolkt met lokale regen- en onweersbuien. Morgen blijft het warm en onstabiel met maxima tot 31 graden met in de loop van de dag regen- of onweersbuien. Ook woensdag enkele lokale buien. Het wordt dan minder warm met maxima tot 28 graden. En donderdag en de dagen daarna wordt het droger bij een aangename 24 graden.

nummer uitgebracht in 1982, toen de groep nog Wu Wang Chung noemde. Het jaar daarop zijn ze van naam veranderd, dan werd het Wang Chung en werd deze single opnieuw uitgebracht. Dat was Dance Hall Days. We kijken naar het komend weekend. Van vrijdag tot zondag dan is er weer de gekende truckshow in Bekkenvoort. Die wordt georganiseerd door Truckers for Life. Er is te veel om op te noemen eigenlijk aan activiteiten gepland daar van vrijdag tot zondag. Maar je kan het allemaal rustig nalezen in de agenda op onze website radiodemerstad.be. En nog tot en met 30 september is het Maïsdoolhof aan den Egger in Scherpenheuvel doorlopend geopend voor zoektochten. De uitkijktoren biedt je daar een uniek zicht over het terrein en je kan er ook het nieuwe fietsparcours door het Doolhof uitproberen. En toch, als je helemaal verdwaald mocht geraken, moet je misschien aan iemand anders vragen om je naar huis te brengen. Take me home, je moet daar niet verlegen om zijn. Phil Collins is dat ook niet.

0: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan krijg je 2 Plopsa Euro passen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.

Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen.

después. Als er één artiest is waarvan alle plaatjes toepasselijk zijn om in een programma als Siesta te draaien, ja, dan is het deze toch wel, hè. Julio Iglesias, je hoorde hem hier met Quiero. En daarvoor Robbie Williams met She's the One. Het wordt zometeen 3 uur, een update van het nieuws komt eraan. En nu nog Alexander Curley met Hollanders.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De organisatie van de Renewi Tour heeft het volledige parcours van de openingsetappe in Diest bekendgemaakt. De koers staat op woensdag 19 augustus op de kalender. Om 1:00 middags vertrekken de renners op de Grote Markt. Ze rijden nadien in 2 grote lussen naar de Kerkstraat en de Heuvelstraat in Bekkenvoort, zoals dat eerder dit jaar al het geval was in de Bolloise Belgium Tour. Ook het Grasbos in Molenstede zit in de lus. In die finale zijn er nog 3 lokale rondjes waarin het Grasbos telkens de scherprechter is. De etappe is net geen 190 kilometer. De aankomst is rond iets over 5, maar dan aan het militair domein in Schaffen. De voorbije hittegolven waren niet alleen zwaar voor mensen, maar ook voor heel wat honden. Baasjes moesten op zoek naar schaduw en verkoeling voor de viervoeters, al is dat in Hasselt niet zo vanzelfsprekend. Nu wil de stad Hasselt daar verandering in brengen en men onderzoekt de aanleg van een officiële hondenzwemvijver. De stad Hasselt bekijkt momenteel verschillende locaties, zegt schepen van dierenwelzijn Dries Martens van Vooruit.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: De Vlaamse Waterweg neemt voorlopig geen extra maatregelen voor de droogte. Het waterpeil van de rivieren in Europa staat heel laag. Daardoor werd eerder beslist dat schepen gegroepeerd door sluizen moeten. Voorlopig blijft het daarbij, zegt Lilian Stinissen van de Vlaamse Waterweg.
5: Hier in België is de situatie op de bevaarbare waterlopen, of in Vlaanderen dan toch, nog steeds onder controle met die maatregelen, waarmee we niet zeggen dat het niet droog is. Het is heel droog, vroeg op het jaar, maar we hopen dat we nog altijd met die maatregelen kunnen ervoor zorgen dat die beroepsvaart, die belangrijke beroepsvaart, toch kan blijven doorgaan. Dankzij al die pompinstallaties die wij op het Albertkanaal hebben gebouwd en andere maatregelen.
4: In Duitsland en Nederland staat het waterpeil in de Rijn historisch laag. Schepen moeten minder zwaar geladen zijn. Ex-Miss België Emily van Steenkisten is samen met haar vriend betrokken geraakt bij een zwaar auto-ongeval. Het gebeurde afgelopen weekend. Dat meldt ze zelf op Instagram. Van Steenkisten liep een gebroken neus en een hersenschudding op. Haar vriend een gebroken voet. Ze moeten beide geopereerd worden, maar revalideren wel thuis. En er is geloot voor de laatste voorronde in de Europa League. Sint-Truiden neemt het op tegen de winnaar van het duel tussen Lincoln Red Imps uit Gibraltar en Omonia uit Cyprus. Anderlecht neemt het dan weer op tegen het Bulgaarse Levski Sofia of het Kazachse Kairat Almaty. Anderlecht moet dan wel winnen van het Griekse PAOK. Union neemt het in de laatste voorronde van de Champions League dan weer op tegen het Griekse Olympiakos of het Nederlandse NEC. In de derde voorronde moet Union dan wel winnen tegen het Noorse Bodo Glimt. Enkel AA Gent is nog niet zeker van het Europese avontuur. Als het kan winnen van het Zweedse Göteborg, treft het in de laatste Conference League voorronde het Schotse Hibernian of Skendisha uit Noord-Macedonië. Vanmiddag zonnig en tropisch warm, maxima tot 36 graden, zo'n 25 graden aan de kust. Morgen opnieuw zonnig en warm. Later kans op onweersbuien bij zo'n 32 graden. Woensdag en donderdag koeler, maar het blijft wel droog bij zo'n 25 graden.

0: Nummer uit het begin van de jaren 80, dat was Bucks Fizz. En Making Your Mind Up, is dat niet een beetje te druk zo net na de middag? Het is nog altijd siesta. Beetje rustig aan alsjeblieft.
1: Van 2 tot 4, siesta met Jan de Groot op Temerstad.
0: Ja, fijn dat je erbij bent. Siesta nog tot 4 uur vandaag. Met straks een opmerkelijk nieuwsbericht. We houden ook nog even koffiepauze. En we draaien nu muziek van Blue Oyster Cult.
2: Oh.

0: Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
1: Heb je een oude Mazoutank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw Mazoutank-expert. Is je Mazoutank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe Mazoutank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige Mazoutanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij Mazoutanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als Mazoutank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe Mazoutank ook voor de buitendienststelling van de oude Mazoutank. Bij de Kessel is uw Mazoutank in goede handen.
2: Wil je kleiduif schieten proberen? Kom dan naar het HSV Kleiduifweekend zaterdag 5 en zondag 6 september in Opheers. We regelen voor jou de tijdelijke vergunning, zodat je zorgeloos kan kennismaken met deze prachtige sport. Onze ervaren instructeurs begeleiden je van A tot Z. Van de eerste veiligheidsuitleg en de juiste houding tot het raken van de eerste kleiduiven. Je hebt geen ervaring nodig en hoeft geen eigen materiaal mee te brengen. We zorgen voor een veilige, professionele en ontspannen begeleiding, zodat je volop kunt genieten van een unieke ervaring. Ontdek waarom zoveel mensen gepassioneerd raken door het kleiduifschieten. Alle details vind je op hsv-kleeshooting.be. Dit evenement is ondersteund door Sport Vlaanderen en de Vlaamse Schietsportkoepel.

0: Ja, er zit niet alleen heel veel hitte in de lucht vandaag, met temperaturen tot 37 graden, maar ook andere dingen in de lucht. Je hebt het gehoord, hè, van Jean-Paul Young, Love is in the Air. En daarvoor MC Michael G en DJ Sven met hun holiday rap. Ja, helemaal toepasselijk op zo'n 3 augustus.
1: Amai, amai. Amai, amai.
0: Het bekende frisdrankmerk Pepsi en het Amerikaanse cosmetica-merk Glamlight bundelen hun krachten voor een lijn schoonheidsproducten. Waaronder een douchegel met Pepsi kersensmaak en een body scrub. Er zijn voor het onderzoek 5 jaar en honderden testen aan vooraf gegaan om deze producten te kunnen ontwikkelen. De collectie werd gelanceerd afgelopen vrijdag en op de webshop van Glamlight kan je de body scrub nu kopen voor €10,95. De douchegel die kost €18,95 en die ruikt naar wilde kersen. En beide producten zijn bruin van kleur. Ja, wat had je gedacht? De kleur van Pepsi natuurlijk. Maar nu komen er ook andere kleuren in je richting uit. Dit is Prince.

0: Orchestral Maneuvers in the Dark en Forever Live and Die. En om in leven te blijven heb ik op tijd en stond een kopje koffie nodig. En gelukkig, het is net koffiepauze bij Radio Demerstad. Misschien bij de huidige temperaturen houdt u meer van een fris drankje. Dat mag natuurlijk ook. Of een ijsje. Laat het in elk geval smaken.
1: Je pense à moi,

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Army of Lovers met Crucified en daarvoor Randy Crawford met A Rainy Night in Georgia. En we begonnen onze koffiepauze vandaag met Sidina en Alla Folie. En nu blikken we een beetje vooruit naar morgen. Morgenavond om 8:00 dan brengt Mohsin Abbas een ROB-vertelling in het stadspark van Aarschot. Morgenavond om 8:00. De inkom is gratis, maar liever wel zelf een stoeltje en eventueel een drankje of een dekentje mee te brengen. En het komend weekend, vanaf zaterdag tot en met maandag, is het kermis in het centrum van Herk de Stad. Zaterdag gaat die kermis open om 4:00, zondag en maandag om 2:00. En dit is Duran Duran met

0: caravan of motorhome en je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.
1: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weigernieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
2: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
1: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.

0: VND in Halen. Kwaliteit verven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Melkertse straat 8.
1: Alle vet en alle materialen vind je bij VND in Halen.
2: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de Ellentricksters van Trick & Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijs.

helemaal tot het laatste nootje, omdat het zo mooi was. Glenn Medeiros en Nothing's Gonna Change My Love For You. Omdat het zo mooi was, zei ik net. En dat betekent ook dat deze siesta-aflevering op deze maandag, de 3 augustus, er bijna op zit. Zometeen wordt het 4 uur. Ik ga je bedanken voor het luisteren. En straks dan is er Gunter Schepers. Ik heb hem al gezien in zijn korte broek vandaag. Hij doet de spits straks na het nieuws. Wij sluiten af met Luisa Fernandez en Leila van You. Voilà, nog een fijne, warme maandag. En graag tot morgen.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Het niet erkende rusthuis Huize Romy in Paalberingen moet tegen 30 september de deuren sluiten. De 7 bewoners moeten verhuizen naar voorzieningen in de buurt. Een beroep kon de zorginstelling niet redden van een sluiting. Het rusthuis in Paalberingen biedt woon- en zorgopvang aan die alleen door een erkend rusthuis mag worden aangeboden. Een erkenning houdt kwaliteitsvoorwaarden en toezicht door de overheid in. Huize Romy beschikt niet over zo'n erkenning. We zijn genoodzaakt de niet erkende voorziening te sluiten, zegt Joris Monens, woordvoerder van het departement Zorg. Huize Romy ging eerder al in beroep tegen de sluitingsbeslissing, maar dat beroep is verworpen. Tegen eind september moet het rusthuis in Paal definitief de deuren sluiten. Na een uiterst succesvolle eerste editie slaan de seniorenadviesraad van GBETS en G-sportcoach Anne opnieuw de handen in elkaar. Want vanaf september kunnen lokale senioren met en zonder beperking weer wekelijks samen sporten om zowel hun fysieke uithouding als mentale alertheid een flinke boost te geven. Alle informatie vind je op de website van GBETS.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Er komen voorlopig geen extra droogtemaatregelen, zoals bijvoorbeeld een sproeiverbod. En ook op de waterwegen verandert er niets, ook al staan de pijlen erg laag. Eerder werd wel beslist dat schepen gegroepeerd door sluizen moeten. Lilian Stinissen van de Vlaamse Waterweg.
5: Hier in België is de situatie op de bevaarbare waterloven, of in Vlaanderen dan toch, nog steeds onder controle met die maatregelen, waarmee we niet zeggen dat het niet droog is. Het is heel droog, vroeg op het jaar, maar we hopen dat we nog altijd met die maatregelen kunnen ervoor zorgen dat die beroepsvaart, die belangrijke beroepsvaart, toch kan blijven doorgaan. Dankzij al die pompinstallaties die wij op het Albertkanaal hebben gebouwd en andere maatregelen.
4: In Duitsland en Nederland moeten schepen hun lading beperken, omdat het waterpeil van de Rijn historisch laag staat. In Oostende is een fietser zwaar gewond na een ongeval. Het gaat om een vrouw van 30, dat bevestigt de politie. De vrouw werd aangereden door een vrachtwagen. Ze werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar is intussen buiten levensgevaar. En een zware bosbrand in Nederlands Limburg, dat schrijven Nederlandse media. Zo'n 300 mensen van een camping in de buurt zijn geëvacueerd. Er wordt onder meer een blushelikopter van Defensie ingezet om het vuur te bestrijden. Door de brand ligt het treinverkeer tussen Venray en Nijmegen nog zeker tot vanavond stil. Het is erg warm, met maxima tot 36 graden. Aan zee frisser bij 25 graden. Vanavond en vannacht bewolkt met plaatselijk onweer en zachte minima rond 23 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm bij 32 graden. In de namiddag kans op onweer. De dagen daarna koelt het af.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Dankzij Whitney weten we direct wat onze dag goed maakt. Goedemiddag.
1: Met Gunther door de spits.
0: We zijn begonnen aan een verse week en ook een verse maand. Concreet wil dat zeggen, de spits elke dag tussen 4 en 6. Hier bij Demerstad met de meest fantastische muziek. En zo regelmatig gaan we ook wel eens kijken in het verleden. Dit nummer bijvoorbeeld dateert uit 1974 en het is nog altijd even goed. Dit is Johnny Bristol.
2: Hang in there, baby.

0: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
1: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
2: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
0: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
3: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
4: Heiligenbormstraat 30, Alke.
5: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen Peati zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Peati. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.peati.be.
6: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak.
7: Eindelijk, je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nailtech, Lash & Brow Artist of cosmetisch goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikeronthaaring of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.
8: De zomer is hier. Zomerradio.
9: En dat hoor je.
10: De zon en de muziek.
8: Radio Demerstad.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Weet je wie jarig was het voorbije weekend? Bart KL. Hij is 66 geworden, maar hij zegt zelf liever 2 keer 33. Gelukkige verjaardag, Bart. En voor ons een goede reden om deze nog eens boven te halen.
1: Stapels bestemmingen biedt me mij aan. Waarheen zal ik nu gaan? Wil ik naar Rio of Mexico?

Straffe gasten, dat waren zij zeker wel. De Rubettes hier bij ons bij Demerstad. Chris Ria, die is een tijdje geleden helaas overleden. Heeft altijd een woelige carrière gehad met ups en downs. En dit nummer, dat was eigenlijk zo'n beetje zijn redding in 1983. Hij zat toen financieel aan de grond en scoorde gelukkig een grote hit met dit nummer. Het blijft fantastisch goed. Chris Ria, I Can Hear.

0: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
1: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
2: Ontdek meer op solarassistance.be. Ook dit jaar is er weer de Truckshow in Bekkevoort. 7, 8 en 9 augustus. Vrijdag 7 augustus eten, drankstandjes en DJ Vormax vanaf 21 uur. Zaterdag 8 augustus rondrit met de minder valide. Country namiddag. S'avonds een lichtjesshow en tal van optredens. En DJ Kenny de Jong. Zondag 9 augustus het konvooi door het Hageland. Doorlopend kinderanimatie, kermis en een springkasteel. En tal van optredens. Met onder meer Samson en Marie, Gebruurs, Louis Flion, Christophe, VC de Gies. En s'avonds de foute truckersparty met Aster Globert. Meer info op vz2truckersforlifebekkevoort.be.
0: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektriksters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij dat techniek geen mannenzaak moet zijn. Trick en Fix, betrouwbaar, nauwgezet en vakkundig. Neem contact op via trickandfix.be of mail naar trickfix@trickandfix.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en Fix, uw elektriksters met verstand van zaken.

Joel. We zijn bierliefhebbers in ons Belgenlandje, dat mag gezegd worden. Maar blijkbaar Stella Artois, we zeggen dat heel ons leven al verkeerd. Het is niet Artois, maar het zou Artois zijn. Dus Stella Artois, geef mij maar een fris pintje. Dat smaakt altijd.

Carly Simon, Just So Vain, een echte klassieker, met veel plezier gedraaid uit 1973. En in datzelfde jaar werd ook dit nummer op plaat gezet. Het is dan wel een cover, maar zeer goed. Jambalaya on the Bayou door de Blue Ridge Rangers.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het KNMI kondigt code geel af voor onweer in Wallonië. Plaatselijk kan het lelijk tekeer gaan. Je hoort weerman David Heenhouw.
4: De onweders die zijn er hier en daar. Ik denk niet dat het heel intens zal zijn op de meeste plaatsen. Wat niet wegneemt bij dergelijke temperaturen, dat het lokaal wel eens fel kan uitpakken met wat hagel of windstoten. Op de meeste plaatsen zullen we er toch niet veel aan hebben. En zal dus ook die droogteproblematiek niet meteen opgelost worden.
3: Code geel geldt nog tot vannacht en het nummer 1722 is geactiveerd voor materiële schade. Reisorganisatie Touring kreeg afgelopen maand opvallend meer medische dossiers binnen. Het ging om een stijging van zo'n 17% ten opzichte van juli vorig jaar. Het komt vooral door de hitte, zegt Danny Smagge van Touring.
5: Dat komt omdat mensen vaak iets eten of drinken wat bedorven is door de hitte. Maar daarnaast zien we ook problemen van dehydratatie, omdat de mensen niet genoeg water drinken. We telden ook cardiologische problemen. Mensen doen actieve sporten in de hitte, terwijl ze dat thuis helemaal niet gewoon zijn om te doen.
3: Ook het aantal oproepen over autopech lag dit jaar al hoger dan vorig jaar. De redders aan de kust kregen afgelopen maand dubbel zoveel meldingen van vermiste personen tegenover het jaar ervoor. Het waren er in totaal 466. Het gaat meestal over kinderen. Anne Beun van de kustreddingsdienst relativeert die stijging.
6: De grootste bepalende factor is het warme weer en de volkstoeloop die we kunnen verwachten op het strand. Dus het was best wel druk de voorbije juli maand. Toch lag het cijfer, ondanks onze verwachtingen, eerder aan de lagere kant. Dus we hopen stiekem dat ook wel de vele preventiecampagnes die we de voorbije jaren hebben gevoerd eindelijk hun vruchten aan het afwerpen zijn.
3: Je kan je kind bijvoorbeeld een polsbandje omdoen met contactgegevens. In ruim 8 op de 10 gevallen werd de verdwijning ook binnen het half uur opgelost. In Oostende is een fietster zwaar gewond na een ongeval. Het gaat om een vrouw van 30, dat bevestigt de politie. De vrouw werd aangereden door een vrachtwagen. Ze werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar is intussen buiten levensgevaar. In een natuurgebied in Nederlands Limburg woedt een zware bosbrand. Het vuur verspreidt zich snel door de boomtoppen. Daardoor is het maar moeilijk te blussen. Er worden 2 blushelikopters ingezet om het vuur te bestrijden. Zo'n 300 mensen van een camping in de buurt zijn geëvacueerd. Door de brand ligt het treinverkeer tussen Venray en Nijmegen nog zeker tot vanavond stil. Een einde seizoen voor wielrenner Toon Aert. Hij heeft een dubbele breuk in zijn knieschijf opgelopen. Het gebeurde tijdens een zware valpartij in de slotrit van de Ronde van Denemarken. Later deze week wordt hij geopereerd. Het is erg warm met maxima tot 36 graden. Aan zee ideaal zomerweer bij 25 graden. Vanavond en vannacht bewolkt met plaatselijk onweer en zachte minima rond 23 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm bij 32 graden. In de namiddag kans op onweer. De dagen daarna koelt het af.

Money, money, money. De abbaatjes heeft er misschien wel iets mee te maken. Stel je voor, je gaat uit eten. Dan verwacht je een maaltijd die je thuis niet zo lekker kunt bereiden als de chef. Maar wat doe je als dat tegenvalt? Er was een Hollands koppel in een Frans restaurant. Zij wisten het, ze verlieten een Michelin-restaurant zonder te betalen. Omdat ze die lekker vonden, maar het eindigde niet positief. Want de volgende ochtend daar in Frankrijk zijn die twee gewoon gearresteerd. Wegens niet betalen. Het is natuurlijk wel een discussie waar bij ons hoor je van alles muziek van U2. We draaien zo meteen die van Queen, maar eerst Marianne Rosenberg. Voor één keer met een andere.

0: Jacobsverwarming in Tiel Dwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerinnovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobsverwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobsverwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tiel Dwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 270.
1: Wacht eens, wat is dat ding?
2: Instappen.
1: Frameloze deuren. En dat scherm.
2: Gordel om.
1: Hoeveel pk heeft dit ding?
2: Genoeg.
1: En waar kan ik er een vinden?
2: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
3: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit. Voor iedereen.
4: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg 160.

straks hebben we Bart Gaal gedraaid. Die was er bij een weekend jarig. En Veltura, die was ook jarig. Hij is 86 geworden, onze keizer van het Vlaamse lied. Een grote proficiat.

Hold Your Horses, Crazy Horses. Zometeen nog meer muziek over paard, want we gaan de pebbles draaien. Ik lees vandaag in de krant dat ruim 4 op de 10 Belgen werk en privé liefst gescheiden houden. Ik vind dat eigenlijk nog weinig. Dus er zijn heel wat mensen die ook naast het werk bijvoorbeeld optrekken met hun collega's. 4 op de

makes trouble seem so small. She can turn the heart

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Deze paarden waren besteld en ze zijn er ook voorbij gekomen. De Seven Horses in the Sky van de Pebbles en The Godfather of Soul met een rustig nummer. Geweldig. In 1974 nam James Brown het op. Het heette Woman. Zullen we onze dansschoenen aantrekken en onze keel openzetten, want we gaan meezingen. Yo!

deze tijd van het jaar draaien we meestal zijn grote hit in de summertime, die van Mungo Jerry. We zijn vandaag een beetje dwars en vandaar alright, alright, alright. Ja, het komt allemaal goed.

0: veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
1: Ja, ik zie alles hoor.
2: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
1: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
2: Maar goed voor mij.
3: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
3: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
4: Een nieuwe of tweedehands wagen?
5: Bij Groep Govaert grijp ook jij je kans.
4: Groep Govaert, in Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
5: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
4: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
5: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaert Used Cars.
4: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
5: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
4: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
5: Erkend door de meeste verzekeringen.
4: Groep Govaert, in Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
5: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meldertse straat nummer 8.
1: V&D denkt met u mee. Voor kleur in je interieur.
2: Binnenstad. Elke dag jouw dosis vitamine D. Jouw dosis vitamine Demerstad.

Nederlandstalige muziek van de groep Bots. Kom daar maar op zo'n groepsnaam. Wat zullen wij drinken 7 dagen lang? Het is een hit uit de jaren 70. En nu we toch in die periode zitten.

Martha McNeil met Ankel. Onkel Willem is zo dadelijk van de partij. Je hoort hem tussen 6 en 8 hier bij Radio Demerstad. Verder hoop ik dat je niet in de een of andere file terechtkomt. Tot morgen.

0: Het is 6 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Op het strand in de Pannen is een oudere vrouw overleden. Ze raakte in de problemen tijdens het zwemmen. Dat bevestigt burgemeester Wim Janssens.
4: De redders hebben er nog alles aan gedaan om de dame te redden, maar helaas, zij is overleden. Er waren 2 interventies tegelijkertijd. En de 2e interventie is een man die in de problemen geraakt in het water. En die is veilig en wel uit het water gehaald door de redders. Die stelt het goed.
3: De precieze omstandigheden zijn nog niet bekend. Het KMI kondigt code geel af voor onweer in Wallonië. Plaatselijk kan het lelijk tekeer gaan. Je hoort weerman David de Heenhouw.
5: De onweders die zijn er hier en daar. Ik denk niet dat het heel intens zal zijn op de meeste plaatsen. Wat niet wegneemt bij dergelijke temperaturen, dat het lokaal wel eens fel kan uitpakken met wat hagel of windstoten. Op de meeste plaatsen zullen we er toch niet veel aan hebben. En zal dus ook die droogteproblematiek niet meteen opgelost worden.
3: Code geel geldt nog tot vannacht en het nummer 1722 is geactiveerd voor materiële schade. Reisorganisatie Touring kreeg afgelopen maand opvallend meer medische dossiers binnen. Het ging om een stijging van zo'n 17% ten opzichte van juli vorig jaar. Het komt vooral door de hitte, zegt Danny Smagge van Touring.
6: Dat komt omdat mensen vaak iets eten of drinken wat bedorven is door de hitte. Maar daarnaast zien we ook problemen van dehydratatie, omdat de mensen niet genoeg water drinken. We telden ook cardiologische problemen. Mensen doen actieve sporten in de hitte, terwijl dat ze dat thuis helemaal niet gewoon zijn om te doen.
3: Ook het aantal oproepen over autopech lag dit jaar al hoger dan vorig jaar. De redders aan de kust kregen afgelopen maand dubbel zoveel meldingen van vermiste personen tegenover het jaar ervoor. Het waren er in totaal 466. Het gaat meestal over kinderen. Anne Beun van de kustreddingsdienst relativeert die stijging.
7: De grootste bepalende factor is het warme weer en de volkstoeloop die we kunnen verwachten op het strand. Dus het was best wel druk de voorbije juli maand. Toch lag het cijfer, ondanks onze verwachtingen, eerder aan de lagere kant. Dus we hopen stiekem dat ook wel de vele preventiecampagnes die we de voorbije jaren hebben gevoerd eindelijk hun vruchten aan het afwerpen zijn.
3: Je kan je kind bijvoorbeeld een polsbandje omdoen met contactgegevens. In ruim 8 op de 10 gevallen werd de verdwijning ook binnen het half uur opgelost. En einde seizoen voor wielrenner Toon Aerts. Hij kwam ten val tijdens de slotrit van de Ronde van Denemarken. Nu blijkt dat hij daarbij een dubbele breuk in zijn knieschijf en een handbreuk opliep. Later deze week wordt hij geopereerd. Het is erg warm met maxima tot 36 graden. Aan zee ideaal zomerweer bij 25 graden. Vanavond en vannacht bewolkt met plaatselijk onweer en zachte minima rond 23 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm bij 32 graden. In de namiddag kans op onweer. De dagen daarna koelt het af.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: voel je dat ook? Can you feel the force? Nou, wat ik voel, dat is vooral die veel te warme temperaturen. The real thing and can you feel the force opende de show van deze maandag. Het is 3 augustus 2026. Temperaturen van 35 graden en meer. En dat heeft voor gevolg onder andere dat de City Run die vanavond in Halen plaatsvindt ter gelegenheid van de kermis over 2,5, 5, 7,5 of 10 kilometer, dat die niet om 7 uur van start gaat, maar wel om 9 uur vanavond. Dus lopers en wandelaars pas om 9 uur paraat zijn.
1: Van 6 tot 8.

0: do.
1: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
2: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je twee plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
4: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
5: Heb je nog een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoetank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoetank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoetank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoetank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoetank is in goede handen bij de

goed op jezelf. Zeker bij deze snikhete temperaturen. En misschien ook voor anderen uit jouw omgeving, voor de meer kwetsbare of oudere personen. Take care of yourself. Dat was Mark King en Level 42. En zometeen komt er een eind aan de kermis in Scherpenheuvel. En dat gebeurt zometeen binnen een tiental minuten voor de gezinnen met kinderen. Het is altijd leuk natuurlijk. Hè. De balletjes en beertjesregen. Zometeen om 6:30 aan het stadhuis in Scherpenheuvel. Zorg dat je erbij bent. En een eentje uit de regio die we mogen feliciteren. Danny Fabri wordt 78.

Deze Boney M-hit komt geregeld voorbij hier bij Radio Demenstad over de gangstervrouw Ma Baker, nummer 1 in 1977. Ik had het net over de kermis in Halen met de City Run die niet om 7, maar om 9 uur vanavond wordt gewandeld en gelopen door de hoge temperaturen op dit ogenblik. Maar er is nog meer. Hè. Volgende donderdag, dat is de slotdag van de kermis in Halen. Die staat volledig in het teken van het wielrennen. Er zijn 3 wedstrijden gepland. Namelijk om 11 uur is er eentje die gereden wordt voor de nieuwelingen. De vrouwen rijden hun wedstrijd om 2 uur. En om 5 uur is er dan nog eentje voor elite zonder contract en de belofte. De hele dag dus koers in Halen. Nu donderdag de 6e augustus. En nu tijd voor een madame die 63 wordt. Deze, Tasmin Archer.

Ja, wij vergeten haar niet. Hè. Het werd een postume hit kort na haar overlijden in 1984. Anneke Christie en ik leef voor jou. Trouwens, nu vrijdag de 7e, dan is het 42 jaar geleden dat ze overleed. Onze Anneke Christie. En de jongelui die een beetje houden van wat sportieve bezigheid, die kunnen deze week terecht op het plein op wielen. Dat staat opgesteld aan sportzaal Teekbroek in Testelt. Kinderen tussen 4 en 13 kunnen er onder begeleiding gratis sporten en spelen. En dat van dinsdag tot en met vrijdag elke dag vanaf 9 uur en dat tot

0: VND in Halen. Kwaliteit verven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Meldertse straat 8.
1: Alle verf en alle materialen vind je bij VND in Halen.
2: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnel Serres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnel Serres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.

0: reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
2: Solar Assistance to the rescue!
3: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
1: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
3: Ontdek meer op solarassistance.be.
4: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.

Ja, dat was Nederland boven de afgelopen minuten. We hadden Teach-in met Upside Down. En dit was de nummer 1 van Anita Meijer uit 1981. Why? Tell me why. Ja, ze wist er ook geen antwoord op. Er wordt gevoetbald natuurlijk voor het nieuwe seizoen, maar ook voor diverse bekers. De beker van Limburg, overmorgen woensdag om 19:30. Herk FC tegen Mechelen Bovelingen en Herk FC B, die spelen tegen Velm B. Allebei om 19:30. Er is de beker van Vlaanderen, ook woensdag om 20:00. Rotselaar tegen Averbode Testelt Okselaar. Betekom tegen Linde en Tessporte Senderlo tegen Achel. En er zijn ook gewone oefenwedstrijden. Paal Tervant speelt tegen Keiberg de woensdag om 20:00. Ook op donderdag wordt er geoefend. Om 19:30 Aarschot tegen Herselt. 19:45 VC Bekkevoort tegen Ramsel. En om 20:00 Meensel Kiezigem tegen Binkom. Ja, een rijtje oefenmatchen dus. Of bekerwedstrijden overmorgen en donderdag. En nu gaan we naar het Songfestival van 30 jaar geleden. De Britse inzending uit 1996. Gina G. En ze wordt vandaag 56. Dit is Give a Little Bit.

De Nederlandse band Champagne, nog maar eens Nederland inderdaad. Rock'n'Roll Star was eigenlijk het Nederlandse antwoord op ABBA, want dit werd zelfs in Amerika een bescheiden hitje. Nu donderdag, dan wordt door het gemeentehuis van Glabbeek om 1 uur de crash herdacht van een Britse bommenwerper in Zuurbende. Er wordt ter gelegenheid van die 85-jarige herdenking intussen een nieuw herdenkingsbord met QR-code ingehuldigd en er wordt ook een bloemenhulde gehouden aan de crashlocatie door burgemeester Reekmans. En nu naar het nieuws van 7 met de twee Belgen.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Het zwemgedeelte van provinciedomein Halve Maan in Diest heeft de voorbije maand meer dan 36.000 bezoekers getrokken. Dat zijn er 6.000 meer dan de maand ervoor. Het succes is niet ver te zoeken. Door het stralende zomerweer gingen veel mensen op zoek naar verkoeling. En ook tijdens de maand augustus verwacht de provincie veel volk. Wie wil gaan zwemmen in de Halve Maan moet op voorhand altijd online wel zijn ticket reserveren. De gemeente Nieuwerkerke start vanaf nu met aanpassingen aan de veelbesproken verkeerssluis in de Begijnenbosstraat. Die kwam de voorbije maanden meermaals in opspraak omdat ze te smal is met ongevallen en gevaarlijke situaties. Ze geraakte eerder zelfs een ambulance met een hartpatiënt duidelijk in de problemen brengend. Buurbewoners klagen al langer over de onveilige situatie en ze zijn opgelucht dat de gemeente Nieuwerkerke nu ingrijpt.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: De brand in Nederlands-Limburg breidt uit. Er staat nu al 21 hectare natuur in brand. Dat melden de autoriteiten. Defensie zet nu zelfs een derde blushelikopter in. En ook de brandweer is met meer dan 30 brandweerwagens aanwezig. Maar het vuur geraakt moeilijk onder controle, zegt Bart Cox van de brandweer.
5: We hebben hier te maken met heel veel dennenbos. En dennenbos, dat noemen we kroonvuur. Het vuur zit vaak boven in de toppen van de bomen. Dus dan ben je beneden blussen en dan brandt hij ook boven. Momenteel is de wind wel wat gaan liggen, maar de wind is een beetje onvoorspelbaar. Dus dat heeft natuurlijk ook invloed op de brand. Het kan zomaar zijn dat de wind wat aanwakkert en dan ook wat draait. En, ja, en dat maakt het even uitdagend om te kijken van wat gaat die brand doen.
4: Zo'n 300 gasten van een camping in de buurt werden geëvacueerd. Ook in de staat Washington in de VS woeden hevige bosbranden. In totaal zo'n 15. In de stad Spokane hebben duizenden inwoners een evacuatiebevel gekregen. Al zeker 600 huizen zouden verwoest zijn. Volgens de burgemeester gaat het om de ergste natuurramp die de regio ooit meemaakte. De gouverneur van Washington zou aan president Trump gevraagd hebben om de federale noodtoestand af te kondigen. Op het strand in De Pannen is een oudere vrouw overleden. Dat bevestigt de burgemeester. Ze raakte in de problemen tijdens het zwemmen. Burgemeester Wim Janssens.
6: De redders hebben er nog alles aan gedaan om de dame te redden, maar helaas, zij is overleden. Er waren twee interventies tegelijkertijd en de tweede interventie is een man die in de problemen geraakt in het water en die is veilig en wel uit het water gehaald door de redders. Die stelt het goed.
4: De precieze omstandigheden zijn nog niet bekend. Reisorganisatie Touring kreeg afgelopen maand opvallend meer medische dossiers binnen. Het ging om een stijging van zo'n 17% ten opzichte van juli vorig jaar. Het komt vooral door de hitte, zegt Danny Smagge van Touring.
7: Dat komt omdat mensen vaak iets eten of drinken wat bedorven is door de hitte. Maar daarnaast zien we ook problemen van dehydratatie, omdat de mensen niet genoeg water drinken. We telden ook cardiologische problemen. Hè. Mensen doen actieve sporten in de hitte, terwijl dat ze dat thuis helemaal niet gewoon zijn om te doen.
4: Ook het aantal oproepen over autopech lag dit jaar al hoger dan vorig jaar. In wielrennen, Lotte Kopecky is tweede geëindigd in de derde etappe van de Tour de France Femme. Ze geraakte net niet bij de Noorse Sigrid Hauseth. Die won na een solo van maar liefst 88 kilometer en pakte de gele trui. De Nederlandse Marianne Vos werd derde. En Genk-speler Koska Retsas heeft zijn transfer naar Dortmund beet. De Duitse topclub betaalt zo'n 35 miljoen euro voor Retsas. Hij is voor Genk de grootste transfer in de geschiedenis van de club. Retsas is 18 en speelde 92 wedstrijden voor de eerste ploeg. Hij was bij Genk goed voor 6 goals en 23 assists. Vanavond en vannacht bewolkt met plaatselijk onweer en zachte minima rond de 23 graden. Morgen zonnig en warm bij 32 graden. In de namiddag kans op onweer. De dagen daarna koelt het wat af en krijgen we droog weer bij zo'n 25 graden.

0: Uit de dansfilm Fame, dat was Irene Cara, die er een dikke hit mee had begin van de jaren 80. En zo openden we meteen deel 2 van de show van deze maandag 3 augustus. En intussen is er ook geloot voor de volgende tegenstander van Sint-Truiden in de laatste voorronde van de Europa League. En Sint-Truiden krijgt een haalbare kaart. Tenminste, dat zou toch op papier zo moeten zijn. Ze moeten het opnemen tegen de winnaar van het duel tussen de Lincoln Red Imps uit Gibraltar of de kampioen uit Cyprus, Omonia Nicosia. En die wedstrijden worden op 20 en 27 augustus gespeeld. Eerst thuis voor Sint-Truiden, de 20ste dus opstaan.
1: Van 6 tot 8 met

0: Die je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort Herkte Stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
1: Caravan of motorhome? En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.
2: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
0: Te droog in de zomer? Geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt, ook geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtse, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse Stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
3: Kijk ook op amerikaansestokpaal.be.
4: De zomer is hier. En dat hoor je. Radio Demerstad.

De originele versie van dit nummer heette nog De Niezen van Randy and the Rainbows uit de jaren 60. Maar Blondie maakte er dan een vermannelijking van, zal ik maar zeggen. De Nie, Debbie Harry en Blondie. Het werd wel een nummer 1, meteen hun doorbraak eind van de 70s. En dan een tip voor de sportievelingen, nu zondag de 9e. Want dan vindt vanaf 8:00 s'morgens in Begijnendijk, Herselt en Tremelo de fietseling plaats. Met een route tussen 15 en 65 kilometer. Er zijn ook begeleide groepstarts en die gaan tot 110 kilometer. Vanaf 10:00 kunnen de gezinnen de fiets op voor een van de culinaire routes tussen 27 en 40 kilometer. En daarnaast is er een kindvriendelijke tocht van 16 kilometer. Je kan inschrijven op de 3 locaties. Het Kerkplein in Begijnendijk, het Damiaanplein in Tremelo en het Gemeenteplein in Herselt. Er is ook een gratis bezoek mogelijk aan het Sven Nys Cycling Center en of het Damiaan Museum in Tremelo. Elke startplaats biedt ook kinderanimatie en optredens. En wil je dat allemaal nog eens nalezen, dan kan je terecht op hun website fietseling.org. En nu neem ik je mee naar 16 jaar geleden. 3 augustus 2010 overleed Bobby Hebb. Hij werd er 72 en hij had het over de zon.

Ja, toen zongen ze nog niet met die hoge stemmetjes. Hè? De drie broers Gibb, de Bee Gees met de Ayo Ayo uit 1970. En dit weekend van vrijdag tot en met zondag vindt op de terreinen van de suikerraffinaderij in Tienen Suikerrock plaats met optredens op vrijdag van Kate Ryan, Zwangere Guy en Joost Klein. Zaterdag onder andere Portland, Sylvie Kreusch en de jeugd van tegenwoordig. Ook de Cooks en Editors zijn van de partij. En zondag is de familiedag met Aaron Blommaert, Guus Meeuwis, Suzanne en Freek en Clouseau. Het volledige programma vind je trouwens gewoon terug op de website van het festival. En dat is suikerrock.be. En nu naar eind van 1964 uit Liverpool. John, Paul, George en Ringo, de Beatles natuurlijk. En I Feel Fine.

0: eerst zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.nl.

De twee nog door één en dezelfde deur. George Michael en Andrew Ridgeley. Duo Wham en I'm Your Man. Nog tot de 8 uur zijn we samen. En de komende 4 dinsdagen kan je in onze regio genieten van een ROB-vertelling. En morgen is de eerste in de rij. Om 8 uur brengt Moshin Abbas een ROB-vertelling in het stadspark van Aarschot. En je moet wel een stoeltje, drankje en of een dekentje

0: je kleiduif schieten proberen? Kom dan naar het HSV Kleiduif Weekend zaterdag 5 en zondag 6 september in Opheers. We regelen voor jou de tijdelijke vergunning, zodat je zorgeloos kan kennismaken met deze prachtige sport. Onze ervaren instructeurs begeleiden je van A tot Z. Van de eerste veiligheidsuitleg en de juiste houding tot het raken van de eerste kleiduiven. Je hebt geen ervaring nodig en hoeft geen eigen materiaal mee te brengen. We zorgen voor een veilige, professionele en ontspannen begeleiding, zodat je volop kunt genieten van een unieke ervaring. Ontdek waarom zoveel mensen gepassioneerd raken door het kleiduifschieten. Alle details vind je op hsv-kleeshooting.be. Dit evenement is ondersteund door Sport Vlaanderen en de Vlaamse Schietsportkoepel.
1: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak.
2: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkenvoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning, één adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.

Ja, dat was die warme zomer, hè, van 76. Maar deze gaat die overtreffen, denk ik, die van dit jaar. Tu sais, je t'aime, you know I love you van Shake. En André van Duin maakte er ook nog een mooie zomerse versie van. Want het is zomer. Draaien we ongetwijfeld een andere keer. Hou je van Italiaanse film? Dan kan ik je de terrasfilms aanbevelen in het Begijnhof van Sint-Truiden. De volgende drie dinsdagen wordt daar telkens een Italiaanse film vertoond bij zonsondergang rond 21:45. En morgen de eerste in het rijtje van drie is La Pazza Gioia. Je moet maar eens googlen als je daar alles wil over vernemen. Maar voor de film ben je vanaf 6:00 al welkom in de Italiaanse wijnbar en kan je genieten van Italiaanse specialiteiten in het Begijnhof van Sint-Truiden. De komende drie dinsdagen dus voor de terrasfilms La Pazza Gioia morgen. Volgende week is dat Rapito en de 18 augustus Subura. Ja, dat zijn hele toffe Italiaanse films, denk ik zo. En dan nu Daryl Hall en John Oates uit Amerika. I Can't Go.

Is dit duo uit Amerika, Daryl Hall en John Oates, I Can't Go For That. En ook onze zendinstallatie heeft hier of daar ook wel last van de warmte. En dat is dan vooral het geval met de DAB-installatie in Brussel. Het zou dus kunnen dat de ontvangst daar wat minder is door het mindere zendvermogen daar. Dus hou daar alvast rekening mee voor degenen die luisteren in Brussel en omgeving. Zo, dit was het voor nu. Zometeen meer klassiekers non-stop. Ik heb nog wat New Wave van Echo and the Bunnymen en Bring on the Dancing Horses. Tot morgen.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De start van een nieuwe schooljaar brengt voor veel gezinnen veel kosten mee. Om kwetsbare gezinnen deze zomer een financieel duwtje in de rug te geven, lanceert Uitpas de Merode een bijzondere solidariteitsactie. Uitpashouders kunnen hun gespaarde punten inruilen om lunchboxen te vullen met gezonde snacks voor kinderen die het hard nodig hebben. De actie is een initiatief van Uitpas de Merode en wordt financieel meegedragen door Scherpenheuvel-Zichem, Herselt, Hulshout, Westerlo en Te Senderlo-Ham. De verdeling van de lunchboxen gebeurt via sociale partners, zoals voedselbanken, Foodsavers, Huis van het Kind en andere lokale partners die dagelijks in contact staan met kwetsbare gezinnen, zodat we weten dat het daar terecht komt waar het nodig is. Na anderhalf jaar renovatiewerken opent het gemeentehuis van Zonhoven op maandag 14 september opnieuw de deuren. Vanaf dan kunnen inwoners opnieuw op het vertrouwde adres aan het Kerkplein in Zonhoven terecht voor alle gemeentelijke dienstverlening, van burgerzaken tot sociale dienstverlening.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: De brand in Nederlands-Limburg breidt uit. Er staat nu al 21 hectare natuur in brand. Dat melden de autoriteiten. Defensie zet nu zelfs een derde blushelikopter in. En ook de brandweer is met meer dan 30 brandweerwagens aanwezig. Maar het vuur geraakt moeilijk onder controle, zegt Bart Cox van de brandweer.
5: We hebben hier te maken met heel veel dennenbos. En dennenbos, dat noemen we kroonvuur. Het vuur zit vaak boven in de toppen van de bomen. Dus dan ben je beneden blussen en dan brandt hij ook boven. Momenteel is de wind wel wat gaan liggen, maar de wind is een beetje onvoorspelbaar. Dus dat heeft natuurlijk ook invloed op de brand. Het kan zomaar zijn dat de wind wat aanwakkert en dan ook wat draait. Ja, en dat maakt het even uitdagend om te kijken van wat gaat die brand doen.
4: Zo'n 300 gasten van een camping in de buurt werden geëvacueerd. Ook in de staat Washington in de VS woeden hevige bosbranden. In totaal zo'n 15. In de stad Spokane hebben duizenden inwoners een evacuatiebevel gekregen. Al zeker 600 huizen zouden verwoest zijn. Volgens de burgemeester gaat het om de ergste natuurramp die de regio ooit meemaakte. De gouverneur van Washington zou aan president Trump gevraagd hebben om de federale noodtoestand af te kondigen. En Antwerpen heeft een nieuwe trainer. Het gaat om de Duitse Marvin Komper. Hij wordt voor het eerst in zijn carrière hoofdtrainer van een club. Komper tekende een contract voor 2 seizoenen. Antwerp moest op zoek naar een nieuwe trainer na het ontslag van Jozef Oosting 3 maanden geleden. Vanavond en vannacht bewolkt met plaatselijk onweer en zachte minima rond 23 graden. Morgen zonnig en warm bij 32 graden. In de namiddag kans op onweer. De dagen daarna koelt het wat af en krijgen we droog weer bij zo'n 25 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de Ellentricksters van Trick FX in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail

www.bnv.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick & Fix. U wel een trickster met verstand van zaken.

0: De zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpel heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpel. Paalse Steenweg 284.
1: Bij ons telt kwaliteit voor uw geld.
2: Amerikaanse Stok in Paul.
3: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.
4: Je beleeft een echte zomer.
5: Zomer.
4: Met Radio Demerstad.

0: Uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weiger-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycer kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
1: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
0: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weiger-Nieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
1: Ook dit jaar is er weer de Truckshow in Bekkevoort. 7, 8 en 9 augustus. Vrijdag 7 augustus eten, drankstandjes en DJ Vormax vanaf 21 uur. Zaterdag 8 augustus rondrit met de minder valide. Country namiddag. S'avonds een lichtjesshow en tal van optredens. En DJ Kenny de Jong. Zondag 9 augustus, het konvooi door het Hageland. Doorlopend kinderanimatie, kermis en een springkasteel. En tal van optredens. Met onder meer Samson en Marie, Gebruurs, Louis Flion, Christophe, VC de Gies. En s'avonds de Foute Truckersparty met Aster Globert. Meer info op vz2truckersforlifebekkevoort.be.
2: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
3: Ik ben trendy. Ik durf anders te zijn. Ik ben award winning.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het blussen van de bosbrand in Nederlands-Limburg kan nog uren duren. Dat melden de veiligheidsdiensten daar. 21 hectare natuur staan er in lichterlaaien. De brandweer en het leger doen er alles aan om het vuur onder controle te krijgen. De oorzaak is voorlopig nog onduidelijk, zegt journalist Greet Hendricks ter plaatse.
4: Brandweer en politie kunnen daar op dit moment nog niks over zeggen. Is dit nu spontaan gebeurd? Is het een ongeluk? Is die brand mogelijk aangestoken? Dat is op dit moment absoluut nog niet duidelijk. Dat moet verder onderzoek uitwijzen. Maar feit is dat, ja, het is gewoon kurkdroog en er is niet veel nodig om meteen een gigantische brand te krijgen. Dat heb je hier namiddag wel gezien.
3: Het leger zette onder meer 3 blushelikopters in. In de Oostenrijkse Alpen is een Belgisch koppel naar beneden gestort. Het gaat om een man van 53 en een vrouw van 55 uit Limburg. Ze kwamen ten val tijdens een bergwandeling. Ze liepen verwondingen over hun hele lichaam op en moesten per helikopter naar het ziekenhuis gebracht worden. Het is niet duidelijk hoe ze eraan toe zijn. En Antwerpen heeft een nieuwe trainer. Het gaat om de Duitser Marvin Komper. Hij wordt voor het eerst in zijn carrière hoofdtrainer van een club. Komper tekende een contract voor 2 seizoenen. Antwerpen moest op zoek naar een nieuwe trainer na het ontslag van Jozef Oosting zo'n 3 maanden geleden. We krijgen een zachte nacht met minima rond 23 graden. Op sommige plaatsen is er kans op onweerachtige buien. Die kunnen gepaard gaan met hagel en windstoten. Morgen krijgen we opnieuw zonnig en warm weer bij 32 graden. In de namiddag kans op onweer. De dagen daarna koelt het af en krijgen we droog weer bij 25 graden.

0: Heb je een oude Mazoutank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw Mazoutank-expert. Is je Mazoutank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe Mazoutank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige Mazoutanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij Mazoutanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als Mazoutank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe Mazoutank ook voor de buitendienststelling van de oude Mazoutank. Bij De Kessel is uw Mazoutank in goede handen.
1: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
2: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
1: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
2: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
3: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
4: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
5: Solar Assistance to the rescue!
6: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
4: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
6: Ontdek meer op solarassistance.be. Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda-dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
7: Op

0: je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be. Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen Peati zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Peati. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.peati.be. Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0498 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het slachtoffer dat vanmiddag verdronk in de pannen is een vrouw van 79. Ze raakte in de problemen in het water en werd nog door de redders gereanimeerd, maar tevergeefs. Journaliste Sien de Bruyne.
4: Het kan zijn dat ze misschien onwel is geworden en daardoor in de problemen is gekomen. Wat we wel weten is dat ze alleen op het strand was en dat ze alleen gaan zwemmen was. Wat wel dus duidelijk is, is dat ze in een bewaakte zone aan het zwemmen was en daardoor hebben de redders echt wel heel snel, heel adequaat kunnen reageren, haar uit het water gehaald. Maar ja, het was dus te laat, alle hulp kwam te laat voor die vrouw.
3: Het was niet het enige incident. Even verderop werd een man gered uit het water. In Kokseide werd een jongen van 10 uit het water gehaald en in Oostende werden 2 drenkelingen gered. Het blussen van de bosbrand in Nederlands Limburg kan nog uren duren. Dat melden de veiligheidsdiensten daar. 21 hectare natuur staan er in Lichterlaaie. De brandweer en het leger doen er alles aan om het vuur onder controle te krijgen. De oorzaak is voorlopig nog onduidelijk, zegt journaliste Greet Hendricks.
5: Brandweer en politie kunnen daar op dit moment nog niks over zeggen. Is dit nu spontaan gebeurd? Is het een ongeluk? Is die brand mogelijk aangestoken? Dat is op dit moment absoluut nog niet duidelijk. Dat moet verder onderzoek uitwijzen. Maar feit is dat, ja, het is gewoon kurkdroog. En er is niet veel nodig om meteen een gigantische brand te krijgen. Dat heb je hier namiddag wel gezien.
3: Een team dokters van het UZ Leuven heeft met een baanbrekende techniek een foetus in de baarmoeder kunnen behandelen. Het gaat om een jongetje van wie de darmen buiten zijn lichaam groeiden. Die werden terug in zijn buik geplaatst, nog voor de geboorte. Chirurg Jan de Prest.
6: Er is 4 jaar onderzoek aan vooraf gegaan. De gehele procedure is uitgedokterd en uitgeprobeerd hier op proefdieren. Hebben we kunnen aantonen dat die niet alleen mogelijk is, maar ook veilig is en ook zinvol is. Intussen is het kind al aan het opgroeien. Het doet het uitermate goed, kan normaal eten.
3: Het was nog maar de 3e baby ter wereld die een gelijkaardige operatie onderging. In de Oostenrijkse Alpen is een Belgisch koppel naar beneden gestort. Het gaat om een man van 53 en een vrouw van 55 uit Limburg. Ze kwamen ten val tijdens een bergwandeling. Ze liepen verwondingen over hun hele lichaam op en moesten per helikopter naar het ziekenhuis gebracht worden. Het is niet duidelijk hoe ze er aan toe zijn. En in pretpark Bobbejaanland zijn 2 meisjes gewond geraakt in het filiaal van broodjeszaak Panos. Dat schrijft HLN. Een van de meisjes botste tegen een glazen schap in de koeltoog. Dat viel daardoor kapot. Ze liep lichte verwondingen op. Het tweede meisje kreeg een stuk glas in haar hand en werd mee overgebracht naar het ziekenhuis. We krijgen een erg zachte nacht met minima rond 23 graden. Op sommige plaatsen is er kans op onweerachtige buien. Morgen krijgen we opnieuw zonnig en warm weer bij 32 graden. In de namiddag kans op onweer. De dagen erna koelt het af en krijgen we droog weer bij 25 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy Muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Frankrijk, net over de grens, is een Belgische jongen van 14 verdronken. Dat schrijven lokale media. De jongen was met vrienden aan het zwemmen in een steengroeve. Bij een sprong van een klif kwam hij niet meer boven water. Duikers konden de jongen uiteindelijk terugvinden, maar alle hulp kwam te laat. Een team dokters van het UZ Leuven heeft met een baanbrekende techniek een foetus in de baarmoeder kunnen behandelen. Het gaat om een jongetje van wie de darmen buiten zijn lichaam groeiden. Die werden terug in zijn buik geplaatst, nog voor de geboorte. Chirurg Jan de Prest.
4: Er is 4 jaar onderzoek aan vooraf gegaan. De gehele procedure is uitgedokterd en uitgeprobeerd hier. Op proefdieren hebben we kunnen aantonen dat die niet alleen mogelijk is, maar ook veilig is en ook zinvol is. Intussen is het kind al aan het opgroeien. Die doet het uitermate goed, kan normaal eten.
3: Het was nog maar de derde baby ter wereld die een gelijkaardige operatie onderging. En Israël zal zich pas na de ontwapening van Hamas terugtrekken uit Gaza. Dat heeft de Vredesraad van Amerikaans president Donald Trump benadrukt. Het gaat dan ook om de wapens van alle groeperingen, dus naast Hamas ook andere terreurorganisaties. Hamas zegt dan weer dat het pas zijn wapens wil inleveren als Israël zich terugtrekt. Hoe het nu verder moet, is niet duidelijk. We krijgen een erg zachte nacht met minima rond 23 graden. Op sommige plaatsen is er kans op onweerachtige buien. Morgen krijgen we opnieuw zonnig en warm weer bij 32 graden. In de namiddag kans op onweer. De dagen daarna koelt het af en krijgen we droog weer bij 25 graden.
5: En wat nu?

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Frankrijk, net over de grens, is een Belgische jongen van 14 verdronken. Dat schrijven lokale media. De jongen was met vrienden aan het zwemmen in een steengroeve. Bij een sprong van een klif kwam hij niet meer boven water. Duikers konden de jongen uiteindelijk terugvinden, maar alle hulp kwam te laat. Een team dokters van het UZ Leuven heeft met een baanbrekende techniek een foetus in de baarmoeder kunnen behandelen. Het gaat om een jongetje van wie de darmen buiten zijn lichaam groeiden. Die werden terug in zijn buik geplaatst nog voor de geboorte. Chirurg Jan de Prest.
4: Er is 4 jaar onderzoek aan vooraf gegaan. De gehele procedure is uitgedokterd en uitgeprobeerd. Hier op proefdieren hebben we kunnen aantonen dat die niet alleen mogelijk is, maar ook veilig is en ook zinvol is. Intussen is het kind al aan het opgroeien, doet het uitermate goed, kan normaal eten.
3: Het was nog maar de 3e baby ter wereld die een gelijkaardige operatie onderging. Israël zal zich pas na de ontwapening van Hamas terugtrekken uit Gaza. Dat heeft de Vredesraad van Amerikaans president Donald Trump benadrukt. Het gaat dan ook om de wapens van alle groeperingen, dus naast Hamas ook andere terreurorganisaties. Hamas zelf zegt dan weer dat het pas zijn wapens wil inleveren als Israël zich terugtrekt. Hoe het nu verder moet, is niet duidelijk. Vannacht erg zacht met minima rond 23 graden. Op sommige plaatsen kans op onweerachtige buien. Morgen krijgen we opnieuw zonnig en warm weer bij 32 graden. In de namiddag kans op onweer. De dagen daarna koelt het af en krijgen we droog weer bij 25 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Frankrijk, net over de grens, is een Belgische jongen van 14 verdronken. Dat schrijven lokale media. De jongen was met vrienden aan het zwemmen in een steengroeve. Bij een sprong van een klif kwam hij niet meer boven water. Duikers konden de jongen uiteindelijk terugvinden, maar alle hulp kwam te laat. Een team dokters van het UZ Leuven heeft met een baanbrekende techniek een foetus in de baarmoeder kunnen behandelen. Het gaat om een jongetje van wie de darmen buiten zijn lichaam groeiden. Die werden terug in zijn buik geplaatst nog voor de geboorte. Chirurg Jan de Prest.
4: Er is 4 jaar onderzoek aan vooraf gegaan. De gehele procedure is uitgedokterd en uitgeprobeerd hier op proefdieren. Hebben we kunnen aantonen dat die niet alleen mogelijk is, maar ook veilig is en ook zinvol is. Intussen is het kind al aan het opgroeien, doet het uitermate goed, kan normaal eten.
3: Het was nog maar de 3e baby ter wereld die een gelijkaardige operatie onderging. Israël zal zich pas na de ontwapening van Hamas terugtrekken uit Gaza. Dat heeft de Vredesraad van Amerikaans president Donald Trump benadrukt. Het gaat dan ook om de wapens van alle groeperingen, dus naast Hamas ook andere terreurorganisaties. Hamas zelf zegt dan weer dat het pas zijn wapens wil inleveren als Israël zich terugtrekt. Hoe het nu verder moet, is niet duidelijk. Vannacht erg zacht met minima rond 23 graden. Op sommige plaatsen kans op onweerachtige buien. Morgen krijgen we opnieuw zonnig en warm weer bij 32 graden. In de namiddag kans op onweer. De dagen daarna koelt het af en krijgen we droog weer bij 25 graden.

0: zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken?
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Je voelt

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Aan onze kust is gistermiddag een 79-jarige vrouw verdronken, meer bepaald in de Ponne. Ze raakte in de problemen in het water en reanimatie door de redders mocht niet meer baten. Er staat hier en daar een sterke stroming en dat is verraderlijk. Was trouwens niet het enige incident, want even verderop werd een man uit het water gevist. In Kokzijde haalden de redders een jongen van 10 naar boven en ook in Oostende werden 2 drenkelingen gered. Het blussen van de grote natuurbrand in Nederlands Limburg kan nog wel even duren. Uren zelfs, dat melden de lokale veiligheidsdiensten. Er staat al meer dan 22 hectare natuur in lichterlaaie en de brandweer en het leger proberen het vuur te bedwingen. Simpel is dat niet, want er is een aanwakkerende wind en het vuur zit hoog in de bomen. Het gaat namelijk om een dennenbos dat brandt hoog. Maar ja, de brandweer staat beneden en dat is niet simpel om te blussen. Een medisch team van het UZ Leuven heeft met een baanbrekende techniek een foetus in de baarmoeder geopereerd. Bij het ongeboren jongetje groeiden de darmen buiten het lichaam. Dokters konden die nog voor de geboorte succesvol terug in de buik plaatsen. Dit is zeer uniek. In de Oostenrijkse Alpen is een Belgisch koppel uit Limburg zwaar ten val gekomen tijdens een bergwandeling. De man van 53 en de vrouw van 55 liepen verwondingen op hun hele lichaam. Ze zijn per helikopter overgebracht naar het ziekenhuis. In pretpark Bobbejaanland zijn 2 meisjes gewond geraakt in een filiaal van broodjeszaak Panos, schrijft het laatste nieuws. Een van de meisjes botste tegen een glazen schap in een koeltoog waarna het glas versplinterde. Ze liep lichte verwondingen op. Het andere meisje kreeg een glas scherp in haar hand en is naar het ziekenhuis. Het weer tot slot opnieuw zonnig en warm met temperaturen rond 32 graden. In de namiddag stijgt de kans op onweer. De dagen daarna koelt het af naar 5 à 26 graden, maar het blijft voorlopig droog en verder zomeren.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.